0: ga van...
1: Kijkville.
0: Naar...
2: Ah, Zerke, kijk eens, hè.
0: Met de trein.
3: Nostalgie. 6:00, heel goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken.
4: Ja, vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat besliste de vakbonden na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur. Waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen, dat geraakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overasselt, ten zuiden van Nijmegen, opnieuw naar buiten. Politie trekt de oproep om binnen te blijven in na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Omdat het niet wist of de verdachten daar nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten het hele dorp dan maar. De schietpartij in Overasselt draait om een conflict in de internationale drugswereld. Sport. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Jee. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, nummer 86 op de wereldranglijst. En de rode duivel Malik Fofana verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro met bonussen, waar ook agent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. Rode duivel tekende bij Sunderland een lange termijn contract, zoals dat heet.
5: Nostalgie weer.
4: Vanmorgen is het wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden, elders blijft het droog. In de namiddag komen er meer wolken en gaat het motregenen, maximaal rond 20, 21 graden. Morgen dan zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden. En meer nieuws kan je beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
1: Sander en Veronique.
3: Het is nog lekker donker buiten. Een beetje een herfstige woensdagochtend. Maar we gaan er samen het beste van maken. Fijn dat je al zo vroeg wakker bent en in onze leukste club zit. Goedemorgen, Cher en Aha komen eraan. En ben je ook al wakker? Laat ik eens van je horen in de Nostalgie-app.

0: Believe van Cher met een beetje hulp van de Autotune uit 1998. Tegenwoordig krijgt ook wat hulp op andere vlakken, denk ik, onze Cher. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, woensdag 2 september. De school die is al vertrokken, hè? Die is al onderweg.
0: Op dit vroege uur nog niet, natuurlijk, maar...
2: Nee, maar ik hoop dat de kinderen het allemaal gewoon zijn ondertussen, hè? Oh, dat wordt echt pikken en wennen, hè?
0: Even die brief van de eerste schooldag gisteren bij jullie. Hoe is dat allemaal verlopen?
2: Ja, nog niet echt heel geïnteresseerd. Ik was meer met die smart school, die school-app bezig dan wat anders. Ja. Hij was nog niet geïnteresseerd.
0: Die boeken eens bekijken, hè, af en toe. Ja. Uiteraard is de immer ravissante Veronique de Kok. Je dacht toch niet dat ik het ging vergeten?
2: Ik dacht van, we zijn het kwijt.
0: Nee. Immer en ravissant natuurlijk. Goed geslapen? De batterijen opgeladen?
2: Fantastisch. Ja, ik heb zeer goed geslapen.
0: Oh, maar ik had me gisteren een beetje overslapen.
2: Een beetje?
0: Ik had me eigenlijk serieus overslapen.
2: Je had zelfs niet gedoucht.
0: En van dat... Nee, maar dat ik douche me nooit. Dat is mijn lijfgeur. En vandaag had ik dan van de stress om mij weer te overslapen, heb ik zeer licht geslapen, oké?
2: Ja, dat ken ik. Dat is die angst om weer te overslapen. Oh, ja. Zo herkenbaar. Bon, we gaan eens kijken wie dat er in onze app allemaal wakker is, hè?
0: Ons Suzy Koenen is erbij. Goedemorgen, team Nostalgie stuurt. Ik ben weer van de partij. Britt Lommers is erbij. Bart Permentier die stuurt goedemorgen, Vero en Sander. Michael uit Antwerpen stuurt goedemorgen, Sander en Vero. Wat fijn om wakker te worden met jullie deze ochtend. Een fijne woensdag voor iedereen. En Roland die luistert mee vanuit Zuid-Spanje. En laat weten dat het daar nog goed donker is. En wel, als ik hier eens naar buiten kijk... Het is toch ook nog niet licht, hoor. Die herfstochtenden, ze beginnen er toch aan te komen. Maar ik vind dat eigenlijk zelf niet zo heel erg. Ik vind dat best nog wel gezellig, eigenlijk. En dan zo'n herfstig plaatje, zoals deze Supertramp Give a Little Bit. Voor mij kan dat wel. Ik heb hier al een dampend koffietje naast me staan, dat ons een Bart van het nieuws mij gebracht heeft. Ja, mannetjes, wij zijn klaar om erin te duiken in die woensdag. Fijn dat je erbij bent in de warmste club van Vlaanderen. Welkom bij Nostalgie. Een hele goede morgen. Dit is super.

0: Graham, give a little bit. Davy uit Merkje, Mr. Bij. Goedemorgen, topper stuurt hier op weg in de Westhoek met de Belbus. En Jos, die laat weten, goedemorgen samen al vanaf 4:30 aan het werk op de Oosterweelverbinding. Dat is niet zo heel ver van onze studio, hè Jos?
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Elke ochtend draai ik natuurlijk aan onze kauwgomballenmachine. Ze staat hier al naast mij. Hè. Niet zomaar natuurlijk, want daarin zitten honderden vragen. Levensvragen, hele belangrijke vragen, als het ware. Maar eigenlijk vooral onnozel dingen. Hè. Gisteren moeten we nog zeggen welke geur we zouden zijn, mochten we een geurkaars zijn.
0: Jij was oet.
2: Ik was oet en jij was lavendel.
0: Ik was oet. En dit vooral het eigenlijk niet oud, maar dat is een geur. Ik heb
2: dat
0: het opgezocht.
2: Topgeur, hè.
0: Oet.
2: Beetje oosters zwaar. Zo.
0: Ja, dat past wel bij jou natuurlijk. Maar bon, wat is de vraag van vandaag? Grabbel eens aan je bakje.
2: Het gaat weer alle kanten uitgaan. We gaan eens draaien. Orde.
0: Hier, al haar geld op de grond. Doe die eens op. Wat zit erin?
2: Lees jij ooit een gebruiksaanwijzing?
0: Het boekje, zoals we dat noemen.
2: Hoe dat niet marcheert. Lees jij dat?
0: Ik heb daar een vrij duidelijke mening over.
2: Oh, dat dacht ik wel.
0: Lees jij een gebruiksaanwijzing? Laat het ons even weten in de Nostalgie-app. En dan kom je het zo meteen te weten wat onze mening is.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
15: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
17: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaart zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Duncan Willow, Sage Heart met Cover Me in Sunshine. Zometeen Status Quo met In the Army Now.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend. Ja, lees jij soms hoe iets marcheert? Een toestel of zo?
0: Wel, dat is dubbel. Ik maak een onderscheid tussen...
2: Ik heb een vermoeden dat jij
0: meubel, nee, tussen meubels en tussen elektronica. Maar laten we eerst eens kijken wat er in de nostalgie-app is binnengekomen.
2: Ja. Ja, dat gaan we eerst eens doen, hè.
0: Ja, Tom uit Belcele, die zegt, ik lees nooit geen handleiding. Waarom zit dat er eigenlijk bij?
2: Golle.
0: Gert uit Geel, die is ook duidelijk, een gebruikswatte. Stuurt hij. Stanny uit Antwerpen leest ook nooit een gebruiksaanwijzing. Hij zegt, het zal zichzelf wel uitwijzen. En Dominique uit Zwevegem zegt, vroeger niet, maar nu met het dichterbij komen van de pensioenleeftijd, zou ik de gebruikshandleiding al eens ter hand durven nemen.
2: Jawel, ik begrijp het wel.
0: Dus eigenlijk heel veel mensen die het niet lezen.
2: Gebruiksaanwijzingen, ik vind dat, ja... Ik ga nog even zwijgen wat ik daarvan vind. Maar Sander, als jij zo een casiné steekt, heb je daar nog veel onderdelen over op het einde?
0: Ja, het ding is, bij meubels volg ik altijd het boekje.
2: Ja?
0: Altijd. Ik ga niet uit mezelf beginnen doen. Ik ga niet ineens zeggen, oh, dat zou wel hier moeten en dat zou wel hier moeten. Dat komt nooit goed bij mij, zo handig ben ik niet.
2: En het uiteindelijke resultaat is altijd een volwaardige kast die open en toe gaat.
0: Ja, als ik dat samen met mijn vriendin doe, dan overleeft onze relatie 4 crisissen tijdens het maken van die kast. En uiteindelijk staat er een kast. Maar bijvoorbeeld, ik koop een nieuwe tv, een nieuwe gsm, een nieuwe broodrooster. Dat boekje smijt ik zelfs direct weg.
2: Ja, maar natuurlijk, daar is ook geen gebruiksaanwijzing bij nodig. Dat werkt uit zichzelf als je het in het stopcontact steekt. Maar als dat nu zo dingen zijn waar je effectief toch wel even moet nadenken.
0: Nee, een nieuwe stofzuiger of zo. Of zo zien, wat klikt waarin. En, ja. Dat zoek ik allemaal uit.
2: Oké.
0: Okay. Jij leest dat? Natuurlijk niet.
2: Nee, dat komt zelfs niet uit de verpakking.
0: Je hebt daar geen geduld voor, toch?
2: Maar ik lees dat niet.
0: En bij meubels en zo?
2: Ook niet.
0: Nee. Wat doe jij dan?
2: Ik vind dat juist heel plezant, dat zoals een puzzel ineensteken. Zo. Van die kasten vroeger, hè, als ik jong was, zo, die IKEA-prullen zo.
0: Ja?
2: Oh, ik vond dat geweldig, ik kon me daar echt mee amuseren.
0: Zonder boekje?
2: Ja.
0: En dat kwam allemaal in orde?
2: Ja.
0: Dus
2: ik had soms wel zo een vijs over op tijd. Ik dacht, we moeten die nog ergens in. Maar...
0: En die kast wiebelt dan een beetje?
2: Niks, jong, dat marcheerde allemaal top.
0: Ben jij zo handig?
2: Ik ben eigenlijk een heel handige, ja. Dat wist je niet, hè?
0: Nee, dat wist ik echt niet.
2: Ik ben een heel handige.
0: Oké. Okay. Amai, dus als ik nog eens een kast in één moet steken... Dan
2: I love it. Ik vind dat plezant.
0: Dan bel ik naar jou.
2: Dat is zo'n grote Lego.
0: Ja, maar bij Lego moet je ook het boekje volgen, hè?
2: Ja, dat wel, ja. Dat doe ik ook.

0: Dat is mijn lijflied eigenlijk, hè. I'm Too Sexy.
1: Oh my god. Oh. Ja, je trekt er wat op, hè, op die zanger.
0: Hoe ziet hij eruit, Right Said Fred?
1: Jij weet dat niet. Dat zijn ze van die twee kale bodybuilders met een bloot bovenlijf.
0: Ah ja, ik heb het even opgezocht. Ja, het zou mijn broer kunnen zijn.
1: Ja, jong. I'm Too Sexy for this song. Ja, ja, oké. Okay.
0: Prachtig, prachtig.
1: Ja, zo. Duidelijk.
0: Zo, ik had dit niet verwacht. Dit had ik echt niet verwacht.
1: Maar nee, Sander, wist jij dan niet dat hij eruit zag?
0: Precies, Mr. Proper.
1: Verschrikkelijk, ja, vreselijk.
0: Echt Mr. Proper.
1: Mm-hmm.
0: Bon, zometeen hebben we het over die ja-nee-vragen uit de tafel van Gert. En dat gaat over valsspelerij.
1: Ja, vooral tijdens de examens zo, hè.
0: Ja, over wat juist precies, dat hoor je zo meteen na Billy Ocean en Amy McDonald.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Sta op met Veronique de Kok.
15: Hey, hallo, wij zijn de Romeo's.
16: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
15: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.
14: Goed.

0: De mandoline van Amy McDonald, Mr. Rock and Roll. En nee, dan heb ik het niet over het keukenapparaat, maar wel over het muziekinstrument. Zometeen Fool's Garden met Lemon Tree.
1: Ja, goedemorgen, het is 16 voor 7. Elke dag praten wij natuurlijk door over de Janee-vragen aan de tafel van Gert. En dat met onze eigen Janee-bordjes. Nu, vandaag, de aanleiding waren 3 magistraten die examenvragen doorspeelden. Die moeten terechtstaan voor fraude en moeten zich verantwoorden voor de rechtbank. Dus onze vraag voor vandaag is, hebben jullie ooit al vals gespeeld bij een examen?
0: Past het eigenlijk nog wel in de sfeer van het nieuwe schooljaar dat begint?
1: Dat is al een goed begin.
0: Laten
1: we dat teneur opgaan.
0: Gisteren aan de tafel van Gert is er best wel wat vals gespeeld. Al was er ook Sarah Loos, advocaat en oud-molkandidaten, die vond dat niet gepakt worden, dat is ook een kunst.
2: Ik vind persoonlijk, als je kunt vals spelen en je wordt niet gepakt, dan hebben we ook goede plannen getrokken en dat is ook een kwaliteit.
0: Dat is zeker een kwaliteit om goed te kunnen vals spelen.
1: Dat zijn advocaten.
0: Ja, en de chef Dominique Personen, die heeft ooit een klasgenoot geholpen.
3: Ik zat ooit, een goede copain van mij, een Tunesiër, Sadik Monder, en we aan het examen godsdienst. En uiteraard, ja, in Tunesië is niet veel katholieke onderwijs. En al die vragen, die gast was heel aan het flippen. En ik heb gewoon een examenblad gepakt. Ik heb er van bovenop geschreven, Sadik Monder, alles ingevuld. Mozes, dit, dus. En dat de juffrouw even. En dan was het helemaal verstijfd. Van, en je had een vriendendienst eigenlijk. 8 op 10 voor zijn godsdienst.
0: Wat een barmhartige Samaritaan, die Dominique Personen. En was er ook nog een andere chef aan de tafel, Tom de Grote. En die heeft ooit iets met latjes gedaan.
4: Ik had ook al van die kleine latjes dat je vroeger op vuiven kreeg. En dat waren van die fijne latjes en dat kon je tegen elkaar kleven. En aan de binnenkant was het dan een papiertje met al die antwoorden en kon je het mooi dichtvouwen.
0: Ik vind het wel veel inspiratie.
1: Inventief zijn, hè, blijkbaar.
0: Veel inspiratie om vals te spelen. Dus de vraag is, heb jij ooit vals gespeeld op een examen? Ik zie dus de ogen van Veronique de Kok nu al fonkelen.
1: Ik heb een leuk verhaal. Ik heb echt een heel, heel leuk verhaal.
0: Dat is voor na 7 uur. Ja. Laat je ondertussen even weten. Heb jij ooit vals gespeeld bij een examen? Ja of nee? Laat het even weten in onze nostalgie-app. En dan kan je na 7 uur horen wat ons Veronique de Kok allemaal heeft uitgestoken.
1: Ja, in onze zender, hè.
0: Ja, ik zou dat niet durven.
1: Ja, right.
0: Maar bon. Veronique, pas op. Dat glas, pas erop. Veronique, dat glas. Pas er mee op.

0: Onze Janne-vraag van vandaag. Heb jij ooit vals gespeeld op een examen?
1: Ja, wij zijn toch al heel veel verhaaltjes aan het delen, hè? Ja, met elkaar.
0: En vooral ook in onze nostalgie. Je hebt al heel veel toffe verhalen binnengekomen. Deel ook nog jouw speakverhaal. Heb jij ooit vals gespeeld op een examen? Wij zijn heel benieuwd. Na 7 uur krijg je de alvast zeer sappige verhalen van Veronique de Kok. Want zij beweert altijd dat zij zo'n braaf meisje was.
1: Maar dat is ook zo.
0: Ja, totdat je het verhaal van na 7 uur hoort.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Voor die goeiemorgen,
14: waarbij je het liefst opstaat met
15: een rustig deuntje.
14: En voor de...
16: Goedenavond!
14: Waarbij je de dag wil verteren door te...
16: Dansen op deze toppers.
14: Voor wie non-stop info zoekt.
15: En nieuwsgierig is ook.
14: En voor zij die liever even...
17: Alles willen vergeten.
14: Met non-stop muziek.
15: Blijf luisteren, hè.
14: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het gevangenispersoneel staakt opnieuw.
20: Ja, vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat besliste de vakbonden na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur, waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen raakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van overal ten zuiden van Nijmegen opnieuw naar buiten. Politie trekt de oproep om binnen te blijven in na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Omdat het niet wist of de verdachten nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten het hele dorp daar, de schietpartij in Overasselt. Dat het draait om een conflict in de internationale drugswereld. Sport op de US Open tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, het nummer 86 op de wereldranglijst.
21: Nog een zoentje van ons, Elise. Maar ja, ze heeft er toch nog eentje verdiend. Ja. Voilà.
20: En dan nu iets over de rode duivel Malik Fofana. Die verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland. Een club in de Premier League is dat. Transferbedrag zou oplopen tot €35 miljoen met bonussen, waar ook agent de ex-club van Fofana kan van profiteren. De rode duivel tekende bij Sunderland een zogenaamd lange termijn contract.
22: Nostalgie weer.
20: Eerst nog wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er meer wolken en gaat dat motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht, morgen tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden. En meer nieuws kan je beluisteren via de app van het Nieuwsblad.
21: Ja, voor de mensen die het dus nog niet zouden weten, Bart is grote fan van...
19: Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is van ons, Elise. Merkt het, hè, ja.
21: Heb jij ze eigenlijk ooit al live aan het werk gezien, Bart, Elise?
20: Nee, dus
19: maar Bart toch?
20: Ik hoop dat ooit eens te doen voor ik... de pijp aan Maarten geef.
21: Ik kan zwijgen.
19: Allee.
21: Ik ga echt zwijgen, want anders ga ik in de problemen komen.
0: Met nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
19: Woensdag 2 september, dag 2. Die wekker is nu al onze grootste vijand. De boekentassen zijn iets minder netjes. De ochtendspits iets minder gezellig. Maar Sander en ik houden de moed erin. Vooral die van ons.

0: In 2012 scoorde Passenger een wereldhit. 14 jaar oud is die ondertussen al. En toch kan iedereen nog meezingen. Je hoort hem zometeen na Survivor.
1: Goedemorgen, 5 over 7 op 2 september. Hopelijk is die eerste schooldag gisteren vlot verlopen. Geen kleerscheuren. Want wij zijn helemaal klaar om ook vandaag hier volledig in te vliegen met zalige muziek natuurlijk.
0: Ja, maar zoals elke dag hebben we het rond 5 over 7 natuurlijk ook over ons favoriete programma op Play. Na 9:30. De tafel van Gert natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Elke dag halen we daar een ja-nee-vraagje uit. En vandaag was het eigenlijk wel een hele leuke, toch?
1: Ja, heb je ooit al vals gespeeld tijdens de examens vroeger op school? Of nadien ook bij het verder studeren? Toch heel wat leuke reacties, ook leuke verhalen gezien. Maar we gaan misschien eerst onze bordjes ook al eens in de lucht steken, niet?
0: We zullen onze bordjes alvast even in de lucht steken. Heb jij ooit vals gespeeld op een... Amai, dit natuurlijk.
1: Dat ging heel vlotjes.
0: Ik denk dat iedereen... En ik zie 3 keer een ja.
1: Ja. Ik kan me eerlijk gezegd moeilijk voorstellen dat dat nooit is gebeurd.
0: Ik denk, hou het vast, het verhaal. Ja. Ondertussen hebben we Liliane uit Grobben ook wel, die zegt dat ze nooit heeft durven vals spelen. Dat geloof ik niet echt, maar bon. Hilde uit Adegem, die zegt dat weer bij het halen van het theoretisch rijbewijs in der tijd spiekte de ganse klas bij de slimmere personen. Wim heeft absoluut meermaals vals gespeeld. En Steven uit Braschaat ging altijd spieken met een doorzichtig latje en met potlood erop geschreven. Op een wit blad is dat dan leesbaar en je kon het snel afvegen bij controle. Ah. En Vriendin uit Wilderijk, die deed een verband rond haar hand, dan had je verschillende lagen met briefjes in.
1: Oh, slim. Wel.
0: Maar, Veronique, voor al die kinderen die nu aan het luisteren zijn...
1: Even niet luisteren.
0: Geef jouw technieken. Wat heb je allemaal uitgestoken?
1: Wat technieken? Goh, het grappigste, het gênantste op die moment, maar het grappigste nu, als ik het nog vertel. Bij aardrijkskunde moest iedereen zijn wereldatlas meenemen. Iedereen had dezelfde natuurlijk, dus ja, dat was al gemakkelijk. En dan schreef ik zo op een bepaalde pagina, pakt pagina 100 of zo, om het goed om te houden, schreef ik in de hoek zo bepaalde definities van gebergtes of hoogtes of wat is dit of wat is dat. En dan kom je aan bij het examen en denk je, oké, we gaan allemaal op de bank zitten. En de juf die van voor zat, die zei, oké, nu gaan we alle atlassen doorgeven, dan heeft iedereen een andere atlas. Dus dan denk je, ja, oké, daar gaat mijn plan dus al volledig
0: de mist indagen.
1: Ja,
0: eigenlijk heb iemand anders geholpen die die atlas
1: vast had. Ja, maar die wist natuurlijk niet dat er op een bepaalde pagina een hele tekst stond.
0: Dat is waar.
1: Dus er was daar niks mee. En dan heb ik nog eens eentje gehad. Wiskunde uiteraard, definities. I hate wiskunde. Dus ik dacht van, ik ga het zo oplossen. Dan heb ik mijn theoriepunten toch al.
0: Ik ga het zo oplossen. Wat langer studeren? Nee, ik ga
1: het
0: even...
1: Maar ik begrijp het nog altijd niet, wiskunde. Dat weet je, Sander, dat gaat niet. Dus wat deed ik? Je had van die latten. Geen doorzichtige latten, maar zo een campus, dat was het merk, campus. Een bepaald materiaal was die lat. En dan kon je ook met potlood daar van alles op schrijven. In het inimini... Je schrijft natuurlijk, moest ik het nu zien, ik zou het bij God niet kunnen lezen. En dan schoof ik die in mijn mouw. En dan had ik mijn hand op mijn blad gelegd en dan zo even piepeloeren. Zo, hè.
0: Als de politie meeluistert, je kan maar komen halen hier bij de studio van Nostalgie.
1: Oh, en ik heb er nog eentje.
0: Hoppakee.
1: Maar toen heb ik niks gedaan.
0: Ik was zo'n brave mie, zegt ze.
1: Ik heb niks gedaan, Sander. We zaten in de grote aula. Allemaal heel braaf in ons examen te doen. Ik deed echt niks. Het was heel stil, muisstil in die aula. En ineens hoor ik zo... De kok!
0: En jij dacht...
1: Ik sprong 5 meter naar boven. Wat heb ik nu weer gedaan? Ik doe niks. Blijkbaar zat er nog een de kok van een ander jaar iets verder in de aula. En die was dus duidelijk wel iets aan
0: het
1: doen.
0: Ja, je ziet het. Als Veronique de Kok jou ooit nog probeert wijs te maken dat ze onschuldig was op de middelbare school, niet geloofd is.
1: Ja, wacht eens even. Excuseer, meneer Sander. Wat heb de gemel uitgestoken?
0: Ja, examens, dat valt allemaal goed mee. Aan het hoger wel zo is, zaten we naast elkaar en hadden we een andere permutatie, zo heet dat. Dus dan heb je die vragen staan wat in een andere volgorde. Maar als je dan goed de wat puzzelt, kom je er wel. En in het middelbaar echt examen, dus vond ik moeilijk om vals te spelen.
1: Toetsen dan.
0: Maar toetsen ben ik in de studie. Wij hadden een grote studiezaal. Mm. En als het dan druk was, moest je je toets daar maken. En dan zat je soms naast iemand van een ander jaar. Mm-hmm. En dan kwam ik toe, gaf ik mijn boeken aan een eerstejaartje dat daar zo heel onder de indruk was, want een zesdejaars kwam naast hem zitten. Ik zei, jij gaat dat nu op die pagina openleggen en jij gaat doen alsof dat jouw boek was. Voilà, geen enkel probleem. En in ruil heb ik die eerste jaar dan geholpen met zijn toetswiskunde. Dus...
1: Een goeie deel.
0: Ik vind dat een goeie deel.
1: Dat is een goeie deel.
0: Voilà. Mannetjes, toch, al dat valsspelerij. Maar
1: voor al die kinderen... Moet dat dus geen voorbeeld aanpakken. Dat was dus eigenlijk de boodschap, hè?
0: En leg je dan zo thuis aan jou, aan de Maxou ook uit, zodat hij moet spieken en zo?
1: Zit er zot.
0: Het is open dat hij al op 9 over 7, die heeft dat misschien al gehoord.
1: Nee, die slaapt nog.
0: Wat was dat met dat latje en dat merk? Laat dat nog maar eens weten.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, dit nummer moet je helemaal tot het einde spelen, vind ik. Passenger and Let Her Go. Favoriete nummer van Ans, laat ze weten in de Nostalgie-app. Haar zoon heeft dat ooit als kerstgeschenk op de piano leren spelen voor haar.
2: Oh, dat is wel heel mooi, hè?
1: Dat vind ik echt wel heel mooi.
2: Oh, dan zou ik al weer al beginnen. Dat de oogjes hebben.
1: Daarnet, als ik toekwam hier op de redactie in de vroege ochtend, Veronique, was het hier zeer koud. En ik dacht, ons Veronique, die gaat hier straks een crise krijgen. Maar het bleek, ik heb de schuldige gevonden voor de koude temperaturen op onze werkvloer.
2: Vertel.
1: Bart van Langenhoven, die zet altijd de drasdeur open, heb ik nu gemerkt. Waardoor het wat afkoelt op de redactie.
2: Oh, gezellig.
1: Dus ik denk dat we hem eens moeten een bolwassing geven.
2: Ja, maar ik ben voorzien, hè. Dat je ziet, ik heb een jas bij.
1: En wie, wat heb jij bij?
2: Een jas?
1: Een jas om hier aan te doen?
2: Ja, natuurlijk dat.
1: Mannetjes, mannetjes.
2: Ja, mij gaat dat niet meer hebben, zo.
1: Wat voor weer wordt het vandaag? Er is één man die het ons kan vertellen. Onze Erwin, je hoort hem zo meteen.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor €15 en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Die zingt er allemaal van die tweede rangsfiguren als Gert Verhoest en James Cook. Dat meisje is dan bleef, zeg.

0: Zeg, Sander, ik hoorde gisteren Lenke in Sean's Muziekcafé vertellen dat ze verrast was door een stortbui toen ze haar zoon naar school ging brengen en met een hele natte broek aankwam. Dus voor Lenke en voor eigenlijk iedereen die zo meteen de deur uitgaat.
1: Ja, dan is er maar één man die ons daar antwoord op kan geven. Hè?
2: Het Mama. Weer met Erwin.
0: Dat is natuurlijk onze weerman. Hè. Erwin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique en Sander.
0: Zeg, ik heb het gevoel dat het heel wisselvallig is de afgelopen dagen.
3: Ja, het is een wat een saaie weerdag, ook vandaag. Er staat niet veel te gebeuren. Het is vaak grijs met af en toe wat zon. Meer zon voor de middag, meer wolken erna. En net als gisteren kan er zo één enkel buitje tot ontwikkeling komen. Al verwacht ik zeker geen grote neerslaghoeveelheden bij 22 graden. Dus een beetje boring, een beetje saaie weerboel vandaag.
0: En de komende dagen?
3: Weinig verandering. Zeker morgen veel wolken, niet al te veel zon met af en toe wat regen, motregen, lichte regen. Kans op een buitje, maar de hoeveelheden zijn opnieuw beperkt bij opnieuw zo'n 22 graden. Meer regen en wind staan vrijdag op het programma. Vooral vrijdag na de middag en avond worden de regenkansen groter. Het is wel vrij warm bij dan 23 graden. Maar het weekend kondigt zich beter aan, droog aan met redelijk wat zon. Zaterdag 23 graden, maar zondag, ja, dat wordt echt... Daar zet ik mijn joker in. Behoorlijk wat zon en temperaturen tot 25 graden.
1: Ja, Erwin, wow. Ik ben überhaupt blij dat we je al aan de lijn hebben zo vroeg 's ochtends, want jij hebt al een kleine horrorochtend erop zitten, heb ik je me laten vertellen.
3: Ja, vanmorgen toen ik wakker werd, plots geen elektriciteit meer. Altijd te even schrikken. Ja, en wanneer ik de schakelaar opnieuw actief plaatste, ja, dan vloog die meteen weer naar beneden. Maar gelukkig, de buurman is ook mijn elektricien.
0: Dat is dus wel handig, hè?
3: Dat is wel handig. Dus die man stond al om 7 uur voor de deur. En ja, het probleem is nog niet helemaal opgelost. Maar kijk, we hebben in de radiostudio hier toch weer een beetje elektriciteit.
1: Ah, gek.
0: We hebben contact.
1: Dus en volgende keer gewoon je rekeningen betalen, hè, Erwin.
3: Ja, oké.
2: Okay, zoek je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, 8:02. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met nieuws over onze mobiliteit.
1: Want niemand pendelt zoveel als wij. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met de auto, trein, tram, bus, fiets. Noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen, bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat wel als verloren werktijd, dat onderweg zijn. Duitsland maakte een hele grote fout met zijn sancties tegen Rusland, zoals het sluiten van het Russisch consulaat in Bonn. Dat zegt president Poetin. Op de luchthaven van Leipzig vonden Duitse veiligheidsdiensten voorbije dagen een drone met explosieven in de buurt van een Oekraïns vliegtuig, vrachtvliegtuig was dat. En de Duitse regering zegt officieel dat Rusland daarachter zit, maar Poetin vindt dat er geen bewijzen zijn. En het is een nieuwe trend aan het worden aan zee, niet in het minst in het mondaine knokken. En dan heb ik het over winkelen met je golfkarretje. Het is net zo hip geworden als rondcruisen met je hippe elektrische cabrio. En als dat nog niet genoeg is, wordt het ook nog eens dik in de verf gezet in de nieuwe docu-reeks Knokken Tof op Play. Maar met zo'n golfkarretje mag je niet overal rondrijden. Er zijn ook wel degelijk regels. Je moet een rijbewijs hebben bijvoorbeeld, een nummerplaat. En ook altijd je gordel dragen. Je mag er niet mee op het strand rijden bijvoorbeeld. Want je moet deelnemen aan het verkeer met dat golfkarretje. En gemiddeld kost dat ding zo tussen de 5.000 en de 25.000 euro. Maar het is hip als je met de madame kan stoppen voor een kledingwinkel, schoenenwinkel.
0: Is dat dan om een kleiner autootje te hebben, om een parkeerplaats in te pakken?
1: Ja,
0: of waarom zou je daar weer rondrijden?
1: Het wordt een beetje als economisch
2: status. Dat is gewoon een statussymbool. Toch? Okay. Ik vind dat super marginaal ook, zo'n
0: marginaal?
2: Golfkar. Ja. Ik vind dat echt de chihuahuas van de auto's. Ja, ik vind dat zo. Ik vind dat om mee te pronken zo.
1: Ja, ja.
2: Dat is echt die pronkcultuur.
0: Maar zou dat echt niet zijn om zo een makkelijker parkeerplaats
2: te hebben? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat er met de fiets zijn als je een makkelijkere plek moet hebben.
1: Ik heb dan altijd zin om die banden plat te zetten.
0: Oh, fijn.
2: Ah, wel Bart, ik ga mee.
0: Dat is marginaal. Veronique de Kok.

0: Die moet een portie goede lijm hebben. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dat moet echt een soort Tech 7 zijn, denk ik. Zometeen hoor je nog Leijers, Michiels en Soul Sister. True Before We Started. En ook de mega-hit van Jennifer Lopez van rond de eeuwwisseling Let's Get Loud krijg je nog op je bordje.
1: En daarom is natuurlijk ook weer tijd om te quizzen. Die quiz van je leven. Die quiz die helemaal op jouw maat is gemaakt. Want die vragen die hangen af van jouw geboortejaar. Hè?
0: Ja, gisteren wordt dit allemaal meegeboren in 1975. Haar eerste vraag ging gisteren over de autogordel.
1: Ja.
0: Die werd in 1975 verplicht. Dat was een van de vragen gisteren. Mm-hmm. Maar ja, bij jou, als jij meedoet, hangen de vragen natuurlijk af van jouw geboortejaar.
1: Ja, inderdaad. En je kan maar liefst 4 tickets voor Disneyland daarmee winnen. Dus wil jij meespelen zometeen? Stuur dan nu jouw geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: Dat is het enige dat je moet doen, dat is die app even downloaden in de Play Store of hoe heet dat allemaal, de App Store.
1: De
0: je
1: App Store.
0: Maakt een accountje, je stuurt een geboortejaar, een berichtje, dat is zo bij berichten, kan je dat sturen.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan je gewoon 4 tickets opleveren.
1: Alles, hè?
0: Zo simpel kan het leven soms zijn.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Oh, allee, story.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
13: Happy!
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u! ImoWeb!
15: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
16: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
15: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
16: In Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
17: Hoi Pieploy, Jens en Onker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Leyers Michiels en Soul Sister Through Before We Started. Zometeen de vrouw die in een iconische groene jurk ooit verscheen op de rode.
1: Prachtige jurk.
0: Ja, die heeft ooit het internet doen crashen, hè?
1: Ja, dat geloof ik.
0: Zoveel mannen zijn daarnaar beginnen zoeken.
1: En jij niet zeker.
0: Dat was het begin van de Google-afbeeldingen zoektocht.
1: Ja,
0: dat was
1: klopt.
0: De groene jurk van ons Jennifer Lopez. Dat zou nog een goede quizvraag zijn, eigenlijk.
2: De quiz van je leven.
1: Het is weer 7:15. Het moment om je quiztalent weer boven te halen. Misschien wel naar Disneyland Parijs te vertrekken. Margot uit Brussel die gaat vandaag haar kans wagen. Goedemorgen, Margot.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hey, 7:15. Hoe lang ben jij al wakker vandaag?
3: Eigenlijk nog maar net. Net uit mijn bed.
1: Boah, je klinkt alvast heel wakker. Dus dat gaat niet helemaal goed komen, denk ik. Het is zometeen de quiz van jouw leven. Sander, vertel nog eens even, hoe gaat het in zijn werk?
0: Ah, wel, je moet eerst en vooral de slapers uit je ogen wrijven, Margot. en dan krijg je zometeen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En heb je 3 juiste antwoorden, dan verdubbelen we dat nog eens naar 4 tickets voor Disneyland Parijs op onze kosten. Margot, is dat allemaal duidelijk door je slaperige oren heen?
3: Ja, heel duidelijk. Heel
0: super,
3: duidelijk.
0: Super.
1: Oké, Margot, je bent geboren in 1994, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Oké, okay, in 1994 kwam er een film uit over een heel bekende leeuw. Een film ook met hele mooie muziek. Oké, okay, wie schreef Margot onder andere dit nummer voor die film? Wie hoorden we?
3: Was dat Elton John?
0: In vraagvorm. Was vroeger een quiz dat je elk antwoord in vraagvorm moest stellen. Dat was Elton John. Dat eerste ticket, dat is al binnen.
1: Oké, okay, Margot, vraag 2. Daarvoor gaan we meteen naar 2004. In 2004 vonden de Olympische Spelen plaats in Athene. De Belgen konden maar 3 medailles meegraaien, waaronder eentje een bronzen in het wielrennen. Die medaille was wel een heel emotionele voor Eddy Merckx.
4: We hebben een medaille, dames en heren. En die medaille winnaar, Hera Merckx. Ja. Voilà, Merckx vraagt brons.
1: Ja, ja, Eddy zelf was commentator en zag zijn zoon dus een medaille pakken. Maar hoe heet die zoon met zijn voornaam?
0: Moet nu weten. Wat zeg je?
3: Vincent.
0: Vincent Merckx. Het zou een mooie naam zijn. Hij is onlangs getrouwd met Lotte Kopecky. Het is Axel Merckx. Axel Merckx was de zoon van Eddy. Geen enkel paniek. Er is nog altijd die 3e vraag.
1: Nou ja, nog geen paniek. We hebben nog een 3e vraag. We gaan naar 2014. Dan stuurde Christopher Nolan je nog niet op de Odyssey zoals vandaag, maar maakte hij een film met Matthew McConaughey die op een missie moest door een wormgat richting andere planeten op zoek naar een nieuwe thuis voor de mensheid. Nu, ook Timothy Chalamet en Anne Hathaway waren te zien in de film. Welke film uit 2014 zoeken we?
3: Interstellar?
0: Dat was al ook

0: Zometeen na 8 uur gaan we even verder over wat, denk ik, sinds gisteren toch wel de grootste ergernis van ouders is.
1: Ja, je kan er al de hele ochtend niet over zwijgen. Ja. Wat Veronique de Kok zo irriteert, dat hoor je zometeen.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Leden bij Leemans.
7: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
8: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
7: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
8: Oei, dat was precies niet start to fun.
7: Maar Suzie toch.
9: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
10: Leden bij Leemans is leden bij
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
12: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
0: Goedemorgen, het is bijna 7:55. Welkom in Nostalgie. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, we zijn blijkbaar kampioen in het pendelen.
1: Want niemand doet het zoveel als wij. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met de auto, trein, tram, bus of fiets, noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen, bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat wel als verloren werktijd, dat onderweg zijn. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek van alle Europese landen. Gemiddeld 32 kilometer, sommige zelfs 120 en andere zijn zelfs elke dag meer dan 2 uur onderweg naar de plaats waar ze werken. Het gevangenispersoneel staakt opnieuw vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat beslisten de vakbonden na nieuw overleg met justitie Verlinde. Er is wel vooruitgang gemaakt, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen raakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overassel ten zuiden van Nijmegen opnieuw naar buiten komen. Politie trekt de oproep om binnen te blijven in na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Omdat het niet wist of de verdachten nog altijd rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten daarom het hele dorp. De schietpartij in Overassel draait vooral om een conflict in de internationale drugswereld. En op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de 2e ronde. Ze versloeg in haar 1e wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2-6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, het nummer 86 op de wereldranglijst.
13: Nostalgie weer.
1: Wisselend bewolkt eerst met enkele buien aan zee en in het noorden, elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken. Gaat het ook wat motregenen, maximaal rond de 20-21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht morgen tot 24 graden. Vrijdag blijft die bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden. En meer nieuws kan je altijd beluisteren via de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
14: Sander en Veronique.
0: Woensdag 2 september al. De vakantie lijkt nu wel heel lang geleden. De kinderen kennen hun klas. Wij zoeken nog altijd naar onze koffie. Goedemorgen en welkom in onze club hier

0: Stel je dat voor dat je in 1997 achterkomt dat Meredith Brooks een nummer over jou geschreven heeft en dat het Bitch heet, dan ga je ook een paar nachten niet goed slapen, denk ik.
1: Goedemorgen, inderdaad. Het is bijna 8:09. Fijn dat je er al bij bent hier in de gezelligste club van het land. Op 2 september al, die eerste rush en stress voor het nieuwe schooljaar, die is gelukkig achter de rug. Alles gaat alweer wat sneller als routine voelen, hè, dan dat je eigenlijk misschien wel zou willen. Maar hier zit je zeker goed. Hè. Wij zorgen voor muzikale verrassingen de hele dag door natuurlijk met die grootste hits. Hè.
0: Ja, zometeen nog A Brand New Day, The Wiz Stars, Diana Ross en Michael Jackson, onder andere, die toen in die film speelden. En
1: The Wizard of Oz.
0: The Wizard of Oz. Wel, die film heet eigenlijk The Wiz, denk ik.
1: Ah, The Wiz.
0: Ja, ik denk dat het een bewerking van The Wizard of Oz.
1: Ja, okay.
0: Een fantastisch leuke song, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we nog even terug naar gisteren, 1 september.
1: Ja.
0: Want toen was ook jouw zoon weer op post op school. Hoe is dat allemaal verlopen?
1: Die vertelt nooit niet veel. Dus op dat vlak moet ik daar echt van alles uittrekken. En echt zo peuteren en vragen stellen. Wie is de leerkracht? Welke vakken heb je al gehad vandaag en zo? Maar dan komt hij thuis en dan eindigt die boekentas al meteen zo aan zijn bureauken. En je kijkt daar ook niet meer naar. Ik zeg, maar heb jij geen kaften bij? Heb jij geen brieven bij? Heb jij niks? Allee, iets fysiek? Show me something. Ik wil, ja, dan ben ik zelf natuurlijk gaan kijken in die rugzak. Heel veel formulieren die de ouders dan moesten tekenen. En het schoolreglement.
0: Ja,
1: en kaften met weet ik veel wat. Dus ik roep hem elke keer zo terug van, kom die naam ook eens hier eens opzetten. In welke klas zit je? Oh, tweede.
0: Geen idee.
1: Welke klas? Wat weet
0: in
1: ik.
0: De
1: wat
0: tweede.
1: Is jouw nummer? Ja, dat weet ik ook niet.
0: Geen flauw idee. Het is allemaal weer begonnen, hè, de administratie.
1: Ja.
0: We hebben het er net al gezegd, er is één ding waar jij je enorm aan ergert. En ik denk niet alleen jij, Veronique de Kok. Ik denk dat heel Vlaanderen met schoolgaande kinderen gek worden van iets heel specifieks.
1: Ja, en dat is gisteren eigenlijk al zeer erg begonnen.
0: Over wat gaat het?
1: Waar ik het echt al genoeg van heb, we zijn nog maar dag 2 van school, dat is die Smart School app.
0: Oh,
1: echt waar.
0: De verschrikkelijke oranje, het oranje logo met een witte S.
1: Ja.
0: Het digitale platform. Wat vind
1: pas
0: je?
1: Op, om te beginnen, het ziet er al helemaal anders uit. Ik snap er al niks van. Dat staat dan vol icoontjes, vol met mappetjes, heel veel onderdelen. Ik weet in het begin al niet wat je op moet drukken.
0: Dus het is al anders dan vorig jaar.
1: Maar wacht, en het ergste, we zijn dag 2, hè, 2 september. Ik heb al 29 ongelezen berichten.
0: Dat is gewoon een extra mailbox.
1: Maar wat hebben die allemaal al te sturen?
0: En, kom, open die app eens.
1: Echt, houd u vast, hè. Bol, moet al zien we dat de enveloppen staan met berichten. Hier, digitale formulieren, bericht 1. Ouderraad, secundair. Informatie over 1 september. Oh, nog één. Informatie 1 september, kleine aanpassing. Vul het formulier. En zo on. Ik kan blijven gaan. 29 mails op dag 2. Really?
0: Ja, Smart School.
1: Maar come on.
0: Dus dat is communicatie, maar is dat ook niet dat je de punten daarop kan zien op Smart School?
1: Ja, dat is dan het enige handige, ja. Echt waar.
0: Want vroeger konden wij nog foefelen, hè. Als een toets moest getekend worden, dat kon je nog zelf doen, hè.
1: Probleem ook, ik heb al mijn meldingen altijd afstaan van elk soort bericht, wat dan ook, of het nu sms of WhatsApp of wat dan, allee, of Smart School is. Dus ik zie dat natuurlijk allemaal veel te laat. Maar 29 mails, hoe kan dit?
0: Ik vraag me wel echt in godsnaam af, zijn er nog mensen die Smart School zo haten als Veronique de Kok? Of is het een soort alleen in deze haatclub?
1: Maar dag 2, hoe kan dat?
0: Dat is een verschrikkelijke app, is dat. Laat het even weten in de nostalgie-app als je ook een Smart School hatertje bent. Net zoals Veronique. Vroeger was het toch beter, met gewoon een agenda.
1: Toch?
0: Toch gemakkelijker, hè. Maar bon, Veronique, al die negativiteit kunnen we gewoon wegspoelen met deze brand new day. Ik heb gelezen op Smart School dat dat een goed nummer is.

0: A Brand New Day, The Wiz Stars met Michael Jackson en Diana Ross. Veronique, je bent niet alleen in jouw Smart School
1: House. Ja, wat dacht je nu? Jij hebt geen kinderen, hè, jongen.
0: Elke, goedemorgen. Wat vind jij van Smart School?
2: Goedemorgen. Ik word knettergek van Smart School.
0: Maar wat maakt het zo verschrikkelijk, Elke?
2: Omdat er constant berichten volgen. En juist zoals Veronique, ik zie mijn berichten niet veel te laat. En ik mis alles. Ik volg u volledig, Veronique.
0: En wat kunnen we dan veranderen? Gewoon oldschool teruggaan? Of hoe kunnen we het oplossen, Elke?
2: Ja, voor mijn part mag het oldschool gewoon in een agenda zoals school. En dan kan je het lezen als ze thuiskomen.
1: Voilà. Niet voor elke scheet een bericht sturen, toch?
0: Zalig.
2: Ja, vind ik ook.
0: Dankjewel, Elke, om even jouw Smart School hat met ons te delen. Ja, en wat we er net nog over hadden, je kan ook niet meer foefelen, hè? Je kan niet meer foefelen met toetsen.
1: Maar waar heb jij toch altijd met dat foefelen?
0: Hier, heb jij nooit vroeger een toets zelf getekend?
1: Eén keer. En dat was een vrijdag, ik had nooit vergeten. Ik kom thuis en dat was een niet zo goed punt. En ik durfde niet het laten tekenen, maar ja, ik moest het maandag wel getekend afgeven. Ik heb heel het weekend slechtgezind en pist rondgelopen.
0: Ach, fantastisch.
1: Ik durfde niet.
0: Ik heb het één keer geprobeerd, alleen was ik dom. En heb ik het in plaats van in een vlotte beweging, heb ik zo gelijk een kalkpapier dat op het raam gelegd. En die handtekening die zat zo helemaal gebibberd daarop. Ja, dus die leerkracht die zag dat meteen. En dan heb ik ze uiteindelijk toch nog eens moeten laten tekenen.
1: Ja, ik had gewoon een krabbeltje gezet.
0: Ja, en nog een paar minpunten erbij. Maar bon, zo meteen. De Sugar Babes met Push the Button en Bryan Adams met Somebody.
3: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
4: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Mannekes, het is september, hè?
12: Ja, dat hadden we ook door.
11: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
12: Dat ook, ja.
11: Wat ook, ja.
13: Dat hadden we ook door.
11: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh! Dat hadden wij niet door.
11: Dan is het nu door.
14: Ja, naar Gamma.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
14: Gamma.
15: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
18: Renault.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
20: Ja, nog 1 meter. Oh.
21: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
22: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: Heel de smart is het duidelijk. Smart, cool. Daar komt dat volgens mij ook van. Smart, school. Gedeelde smart. Echt een horror-app is het, maar. We hebben iemand gevonden die een soort horror-ervaring heeft met Smart School, die alles wat wij daarover dachten overtreft.
1: Ja, absoluut. Dat is Daisy uit Gent. Goedemorgen, Daisy.
2: Goedemorgen, Rick en Sander.
1: Zeg, jij beleeft eigenlijk elke dag wel een soort van horror, hè? Vertel eens.
2: Ik heb 5 kinderen tussen 9 en 19, waarvan er 4 op Smart School zitten.
1: Oh, oh my god. En hoe gaat dat dan praktisch? Is dat dan 1 app waar je dan telkens van profiel moet veranderen? Of hoe werkt dat dan?
2: Ja, het is 1 app waar dat verschillende accounts in zijn. Dus je krijgt een bericht van Smart School. Er is een nieuw bericht, maar je hebt geen idee voor wie het is. Dus mag je elke keer het bericht openen om te kijken voor wie is het en wat is het. Ja, natuurlijk, de oudste zoon krijgt ook dispensatie. Dus ja, het is heel belangrijk om dat op te volgen. Komt hij vroeger naar huis of mag hij later naar school?
1: Oh my god.
2: En dat begint al 's morgens om 6 uur. Dan krijg ik de eerste meldingen binnen van er zijn nieuwe berichten. Er zijn 7 nieuwe berichten of 9 nieuwe berichten. Dat weet ik veel wat.
0: Veronique krijgt al een crisis, Daisy. En is het enkel Smart School of komen er dan ook nog eens WhatsApp groepen bij en dergelijke?
2: Er komen nog WhatsApp groepen bij. Het lagere school heeft ook WhatsApp groepen in de klas. Maar ook de ouderraad die dan oproepen over kriebelteam en dergelijke meer. Ook het middelbaar. Nou, het voordeel is, in het middelbaar ben ik zelf de voorzitter, dus probeer ik de website echt al te
1: maar Daisy,
2: beperken.
1: Wat doe jij erbij gedaan? Ook dat nog?
2: Ook dat nog. Ik zit in elke ouderraad van de scholen. Dus ik heb 4 scholen, dus ik heb 4 ouderraden.
0: Daisy, jij bent
1: uren heb jij in een dag?
0: Ik ga met jou samen aftellen naar de herfstvakantie, Daisy. Ik ga met jou naar de herfstvakantie aftellen.
2: Nee, ik tel niet af naar de eerste vakantie. Echt niet. Ik doe dat ook veel te graag. Maar ja, die Smart School is een horror. Dat is elke keer opnieuw.
0: Wow. Daisy, we gaan jou een beetje verblijden met wat muziek, wat verlichten. En check ondertussen je Smart School account nog even.

0: Goedemorgen, het is 8:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint het nieuws over onze mobiliteit.
1: Ja. Jij begint het nieuws over onze mobiliteit.
2: Niemand pendelt zoveel als wij. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met auto, trein, tram, bus of fiets. Noem maar op, en dat is bijna een kwartiertje langer dan de andere pendelaars in de Europese landen, bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat pendelen wel als verloren werktijd, dat onderweg zijn dus. Duitsland maakt een hele grote fout met zijn sancties tegen Rusland, zoals het sluiten van het Russisch consulaat in Bonn. Dat zegt toch president Poetin op de luchthaven van Leipzig. Vonden Duitse veiligheidsdiensten voorbije dagen een drone met explosieven in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En de Duitse regering zegt nu officieel dat Rusland daarachter zit, maar Poetin vindt dat er geen bewijzen zijn. En ik heb een tip voor als je nog een job zoekt. Zeker, Sander, als je een handige Harry bent.
0: Nee, maar dat is niet tegen Sander dan. Ah,
2: sorry, Veronique. Ja. Ik zie jou dat zeker doen. Koeltechnieker is enorm aan het boomen. Zien ze bij Sintra, het aantal inschrijvingen in het avondonderwijs steeg dit jaar opvallend. Bijna 3 keer zoveel mensen schreven zich in voor de richting koeltechnieken. De bloedhete zomer speelt daar zeker een rol in, maar ook allemaal meegezinnen kiezen voor warmtepompen en airco's. En die moeten natuurlijk geïnstalleerd worden.
0: Ja, na zo'n zomer zoals we nu hebben gehad, snap ik dat wel. Ja.
1: Elke ochtend om 6:15, Bart, trekken wij een levensvraag, jij weet dat. En vanmorgen beweerde Veronique de Kok na de levensvraag dat ze een handige Harry was. Dus ik denk...
0: En die Bart horen lachen.
1: Ik denk dat er wel een toekomst voor jou zit in de koeltechnieken, toch, Veronique?
0: Schandalig, Bart.
2: Het voordeel van de twijfel dan.
1: Zou jij dat kunnen, Veronique, zo'n koeltechnieker?
0: Dat vind ik dan niet zo leuk, maar ik knutsel graag, zo met meubels en zo. Ik vind dat tof.
1: Ik knutsel graag. Ja, ik kom je airco installeren, ja, want ik knutsel heel
0: maar
1: graag.
0: Maar nee, zo'n kasten in één aan een Lego, ik vind dat tof.
2: Ja, er is zo'n IKEA.
0: En wel, ja, ik vind dat kei tof.
1: Alleen, voor koeltechnieker is bij Veronique één probleem, je hebt het veel te snel koud, hè.
0: Ik ben veel te heet, zeg het zo.
1: Bah, jongens. Over heet gesproken, we gaan eens horen bij onze Erwin hoe het zit met het weer.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Goedemorgen. Het wordt een wat wisselvallige woensdag. Veel regen staat er niet op het programma, maar het wordt in de loop van de dag vaak grijs met kans op een bui. Dat iets of wat sombere weer, dat nemen we mee naar morgen. Veel wolken dus, vaak droog met kans op een beetje regen. Vrijdag verloopt herfstachtig met wind en vooral vrijdagavond meer regen. Het weekend wordt dan weer stukken beter met meer zon, bij temperaturen in de buurt van 25 graden of zelfs ietsje meer.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: had een leuk weetje over deze Rick Astley, Veronique.
1: Ja, die had vroeger vliegangst. En toen hij op het toppunt van zijn roem moest reizen om op te treden overal ter wereld. En die moest in Australië zijn, dan nam hij de boot in plaats van het vliegtuig. Die was dus weken onderweg.
0: Man. Het is te hopen dat onze Verofoon niet ergens op een boot naar Australië beland is gisteren. Nee. Hadden we Herman Brussel bij ons aan de lijn. Maar denk je dat we straks gaan terechtkomen?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan die gewoon laten rinkelen en spannend afwachten wie er gaat oppakken.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
6: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: Rina hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.
9: Sta op.

0: Madonna en Material Girl. Zometeen nemen we een ritje op de trein. Train met Hey Soul Sister. Maar eerst moeten we bellen natuurlijk naar die Verofoon.
1: De Verofoon.
2: Voilà, het is weer tijd om te bellen, Sander. Begin maar al te tippen.
0: Ja.
3: Goedemorgen met Charlotte Siebe.
2: Ah, goedemorgen Charlotte Siebe. Dat klonk nog helemaal uit de kelder. Hoe is het met u?
3: Hallo, goed, goed. Ik ben nog niet zo lang wakker.
2: Ja, ik hoor zoiets.
3: Kijk, ik ben heel blij dat ik jou hoor.
2: Nou, maar is gelijk, absoluut. Ik vind het gewoon geweldig. Ja, ik ken u natuurlijk van de radio, maar ook als actrice. En je hebt ook meegedaan aan De Verraders. Maar vertel eens waar je op dit moment vooral mee bezig bent.
3: Goh, waar ben ik mee bezig? Ik ben eerst en vooral wel goed van mijn zomer aan het genieten. Mm-hmm. Ik ben een beetje op tijd voor mezelf aan het pakken. Mm-hmm. Ik ben mij ook aan het voorbereiden op een nieuw radioseizoen van een niet nader genoemde concurrerende zender.
4: Nog nooit van gehoord.
2: Nooit van gehoord.
4: Nog nooit van gehoord.
3: Ja, geen idee. Kleine zender, niemand kent het. En dan, ik heb ook nog zo een random reisje geboekt.
2: Een random ook zo van mijn reisje? Zomer. Wat
3: ja,
2: is dat dan?
3: Ja. Ah, wel, ik ga zo ook zo alleen naar Noorwegen. Ja? Naar een kleine hut.
2: Wat?
3: In de bergen.
2: Wat?
3: Ja, maar echt.

0: Door dan ja, te wandelen naar winkels of zo. Ik ben ook toch nog aan het twijfelen, dan ga ik een auto huren, maar ik wil eigenlijk van niet. Ik wil
1: nee, je doet alles te voet in die bossen. Doen. Tuurlijk. Ja,
0: wel.
1: Echt waar.
0: Ja, maar het is ook... Ik heb ergens precies zo'n drang van zo... Ik moet dat eens gedaan hebben. En dan heb ik dat ook bewezen aan mezelf dat ik dat gewoon maar kan. Alleen daar zitten.
1: Wacht, hoe lang is het plan? Hoe lang zijn er van plan om weg te gaan?
0: Een weekje.
2: Dat valt toch mee?
1: Na dag twee belt hij al. Help, kom mij hier halen. Je hebt daar toch verbinding?
0: Wel, dat is ook een ding.
1: Geweldig.
0: Dus ik dacht zo van, amai, Noorwegen, zo al die hutten, dat is eigenlijk redelijk goedkoop. Die prijzen, dat valt goed mee.
1: Dat dat goedkoop is.
0: Ja, wel, daar is bijna nergens stromend water en daar is geen verbinding.
2: Top.
0: Dus dat zijn zo van die primitieve hutten. Dus ik was zo van, oei, maar ja, ik heb misschien wel een douche. Maar dus, ik heb dus een hut waar dat stond dat de douche wel echt wel soms werkt.
1: Echt wel soms werkt.
2: Charlotte, ik denk als je nog volgend jaar iemand zoekt om mee naar Noorwegen te gaan, Veronique de Kok, die zit eigenlijk al klaar om met jou te vertrekken hoor. Ik zie hier al fonkel in haar ogen.
1: Not.
0: Ik kan al niet wachten.
1: Not.
0: Veronique, we zouden ons daar zo amuseren. We zouden ons amuseren.
1: Ja, want dan zijn we niet meer alleen. Maar dan boek ik het wel op het hotel. Hè. Ja, ik boek het hotel en het restaurant en de uitstapjes. Ja, dat wel. Goh, mannetjes. Echt waar. Hoe haal het in je hoofd?
2: Zeg maar, jullie hebben onlangs, Charlotte, jij hebt ook met Veronique in Zeg eens Ui gezeten.
1: Ja.
2: Het spel, hoe ging het bij jou? Want Veronique die is daar helemaal gefrustreerd van teruggekomen.
0: Maar echt, dat is toch geen gewoon spel, zo.
1: Nee, dat is...
0: Dat is echt niet... Ik had dat ook wel. Ik was daar ook wel gefrustreerd van. Ik ben daar ook heel slecht in. Maar...
1: Nee, jij wacht daar niet slecht in. Nee, dat is niet waar.
0: Maar... Veronique.
1: Nee, jij kon echt de minuut bijna vol lullen.
0: Nee, maar weet je wat het ding was? Als jij aan de beurt waart, dan deed jij dat zo mooi en zo goed. En we praten zo heel vlot en dat kwam er zo heel elegant uit bij mij. Dat was precies of dat ik zo onder schot werd gehouden. Ja.
2: Allemaal fake toch in die televisie, zo'n elegante Veronique de Kok. Charlotte Siebe, super, merci om aan de lijn te komen. En veel plezier daar in Noorwegen in uw cabine en stuur wat foto's eens door. Als je ooit eens verbinding hebt.
1: Je zegt geen bereik.
0: Dat is cool. Nee, maar je zult het allemaal wel zien komen. Wel als ik terug ben, want ja ik heb inderdaad geen bereik.
1: Veel sterkte dan een meisje. Doet dat goed aan, hè?
0: Merci, Gellen ook, hè.
1: Salut.
0: Ciao, hè.
1: Tada.

0: Love, Shine and Light. Ja, dat is wel een leuker om te starten, Alexandra.
1: Om te eindigen, voor jou.
0: Ja, voor jou om te starten.
1: Ja, ik wist trouwens niet dat jij zo handig bent.
0: Wacht maar.
1: It's good to know. Ik weet je te vinden.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Goedemorgen, het is ondertussen 1 minuut voor 9 het nieuws met Bart van Langenhoven. En alsmaar minder mensen van buiten de Europese Unie mogen komen werken bij ons.
3: Ook het aantal oproepen en aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, die wil de bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, die betalen daaronder meer administratiekosten voor gemiddeld 150 tot 350 euro per persoon. In de Duitse stad Hamburg zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij op een industrieterrein afgelopen nacht. Dat bevestigt de politie, raakte ook verschillende andere mensen gewond. Agenten zochten de voorbije uren met zo'n 30 politiewagens naar de dader. Met man en macht heet dat dan. Maar blijkbaar zou die de slachtoffers goed kennen, die dader. In het gebouw van de schietpartij is onder meer een boksschool en vleeswarenfabriek. En rode duivel Malik Fofana, die verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro met bonussen, waar ook A-Gent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. Rode Duivel tekende bij Sunderland een zogenaamd lange termijn contract.
1: Schoon contractje dat hij binnen heeft.
3: 35 miljoen?
2: Nostalgie weer.
3: En is nog jong ook, Fofana. Eerst wisselen bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden, elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het mondregenen, maximaal rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht morgen tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij toch aangename 20 tot 25 graden. En meer nieuws kan je zien en horen in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: Richting de helft van de werkweek ga ik samen met jou tot 12 uur. Backstreet Boys, die heb ik na Culture Club. Goedemorgen.

Goeie starter, yeah, denk ik, met de Backstreet Boys. De eerste schooldag is achter de rug. En wat was dat allemaal vanochtend? Die frustratie over smart school in de ochtend. Daar moet duidelijk iets aan gedaan worden. Ik hoop dat de scholen en de verantwoordelijken dat ondertussen ook gehoord hebben. We komen weer helemaal in het septemberritme. Met natuurlijk de juiste soundtrack. Dus welkom in ons clubje. Drinken samen een koffietje. Met nu The Real

0: Just around the corner bij Nathalie was het naast de deur te doen. Een bericht gestuurd in de app. Mijn buren die besloten vanochtend om al om 7 uur te beginnen drillen. Het is mijn tweede dag op het werk, maar nostalgie maakt de dag goed. Ja, je dag beginnen met geboren, dat is echt horror. Dan is het eigenlijk goed, Nathalie, dat je op je werk bent. Dan heb je er geen last van. Zo dadelijk, watermelon sugar. We vieren vandaag een andere vrucht. Heel exotisch, ik vertel het je. Na Harry Styles en Roxette.
1: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
8: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mensjes. En ze heeft het onder andere over...
7: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
8: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

Veel gegeten de afgelopen zomer, watermeloen. Maar het is vandaag de dag van een andere vrucht. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Ja, ja, het is vandaag World Coconut Day. En bij kokosnoten zit ik in mijn hoofd meteen op het strand. Zon, palmbomen en vooral die typische geur van de zonnecrème met kokos. Ah, heerlijk. Eén keer ruiken en je waant je toch onmiddellijk ergens waar het 30 graden is of meer. Met een blauwe zee. Ik moet ook denken aan Batida de Coco. Vond ik vroeger heel erg lekker. Zo'n drankje waarvan je dacht, dit is eigenlijk gewoon vakantie in een glas. Tot je dan weer recht stond als je er een paar op had. Dan wist je hoe laat het was. Werd ook in die piña colada gedaan, denk ik. In ieder geval, waarmee associëren jullie kokos of kokosnoten? Is het ook zonnecrème of iets anders? Ah, Bounty moet ik nu ook aan denken. Stuur het eens in de Nostalgie-app op deze World Coconut Day. Clouseau komt eraan naar deze Aretha Franklin. Hier is Think.

Ja, die zou je kunnen spelen natuurlijk op World Coconut Day. Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. Maar dat is voor later. Ik wist trouwens Clouseau hebben. Maar die willen niet komen. Dus ja, dan doe het zo, hè. Koen is wat laat vandaag.

0: Wat die kokosnoten allemaal teweeg brengen, zeg. Ongelooflijk. World Coconut Day en Jordi stuurt... Als ik aan kokosnoten denk, dan denk ik aan mijn kindertijd waarop we cartoons keken en er altijd wel een kokosnoot op iemand zijn hoofd viel en een gigantische buil tevoorschijn kwam. Ja, de tijden waren toen simpeler. Voor Guy is het Tahiti douche. Zijn douchegel, kokos, die ken ik ook. En Lieve stuurt Bounty en rotskes, zo lekker. En Antuitus denkt aan lekkere Thaise gerechten met kokosmelk. Ah, ben ik ook zo zot van. Er komt nog meer binnen. We komen er nog op terug.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
4: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
5: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
3: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
6: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
7: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
3: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hits at work.
3: Alexandra Potvin.

0: Het leven op een woensdagvoormiddag kan ook heel mooi zijn. En zeker met de geur van kokosnoten. Nostalgie. Dankjewel voor al jullie berichtjes in de Nostalgie. Het is World Coconut Day en ik vroeg je, waaraan doet jij, denk ik, kokosnoten? Bounty is toch wel echt super populair. Dat stuurt Rudy ook nog. En lieve stuurt Bounty en rotskes, zo lekker. Pina Colada in Ibiza komt ook nog binnen in de Nostalgie-app. Heb ik een aantal jaren geleden ook nog eens geprobeerd. En mij er serieus aan mispakt. Ik waarschuw je maar. En voor Ans is het terugkeren naar IJsland. Daar bakte haar IJslandse mama, waar ze gewoond heeft, vaak een hele lekkere chocoladecake met kokosnootschilfers erop. Heerlijk. Die geur brengt me nog altijd terug naar die keuken. En cultureel, je denkt aan iets compleet anders. Maar ik vind het wel geestig dat hij daaraan denkt. Het is namelijk dit. Het is een sketch van Monty Python. Het Monty Python en de Holy Grail, weet je wel. Waar ze een paard nadoen met kokosnoten. Blijft hilarisch.
1: Ho!
0: Zeker als je het nodig hebt, nog eens naar kijken. Monty Python en de Holy Grail. En de kokosnoten scène. Dankjewel allemaal voor de reacties. En straks na 10 uur zal ik misschien nog eens Kid Creole en de coconut spelen. Lijkt me een goed plan. Zoekeren komt eraan. Na Ace of Base, Beautiful Life.

0: aanmoediging is af en toe wel welkom, denk ik. Baila, sexy thing. Zucchero.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ik denk dat we wel goed op dreef zijn op woensdag voormiddag. En zo meteen nog meer van Dr. Alban, die krijg je na het nieuws.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
3: Aanbod voor

0: bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Voor die
2: goeiemorgen
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:10. Het nieuws met Bart van Langehoven. En alsmaar minder mensen van buiten Europa komen blijkbaar werken bij ons.
12: Ja, ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven, van wie 4 op de 10 laaggeschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se van die buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, die betalen daar meer administratiekosten voor, onder andere. Gemiddeld 150 tot 350 euro per personeelslid. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland bewaken zwaar bewapende agenten nog altijd het huis waar gisteren een man van 51 werd doodgeschoten bij een uit de hand gelopen drugsincident. Ook 2 politiemannen raakten zwaar gewond. De Nederlandse justitie pakte gisteren 34 mensen op in totaal na dat geweld. Onder wie ook Belgen, Nederlanders, Fransen en mensen uit Algerije. Ze maakten deel uit van een groep mannen die met wapens door Overasselt liepen in de nacht van maandag op dinsdag. Maar voorlopig lijkt dus de rust teruggekeerd in dat Nederlandse dorp. En in Duitsland hebben vandalen opnieuw een hoogspanningsleiding gesaboteerd in de buurt van een groot elektriciteitsstation nabij Keulen. Verschillende stroomlijnen vielen uit door die kortsluiting. De Duitse politie spreekt van opzettelijke sabotage beter. Het tweede incident op korte tijd, ook gisterenmorgen, beschadigde onbekende een elektriciteitsstation naast een kolencentrale in de deelstaat Brandenburg.
5: Nostalgie weer.
12: We wisselen bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. Deze namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen is het dan zwaar bewolkt met lichte regen. Het is ook zacht tot 24 graden. Vrijdag dan blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden. En meer nieuws kan je ook beluisteren en lezen in de app van Het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Clarence Clemens en Jackson Browne met You're a Friend of Mine. Een nummer met heel veel saxofoon in. En ik ben gisteren net niet in shock gegaan toen Lenke van Olen vertelde dat ze helemaal niet van blazers houdt en ook niet van saxofoons in muziek. Ik zei, wat? Ze haat ook deze intro? Ja, de prachtigste intro die ik ken, als het over saxofonen gaat ook. George Michael met Careless Whisper. Maar dus, Lenke van Olen, die ik al heel erg lang ken, die heeft dat gisteren gewoon verkondigd hier op de redactie. We zaten hier samen te werken, Sean en Lenke, nog een aantal andere mensen. Het ging over muziek, het ging over de instrumenten. En toen zei ze, ik hou niet van blazers en ik hou ook niet van saxofoon. Ja, ik was een beetje in shock. Ik denk dat onze vriendschap voorlopig een klein beetje bekoeld is. Gaat ze toch moeten rechtzitten. Maar ja, ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Maar neemt niet weg dat ik daar toch heel erg van geschrokken ben. Want ik hou van blazers en ik hou van trompetten. Zeker in dansnummers kan dat fantastisch zijn. Dat terzijde. Ik moest het toch eventjes vertellen. Het moest van mijn hart, denk ik. Verder met de muziek. Zometeen Billy Joel en The River of Dreams naar deze Pink. Dit jaar kreeg ze voor het eerst een nominatie voor de Rock'n'Roll Hall of Fame. En die nominatie heeft ze meteen opgedragen aan alle buitenbeentjes en underdogs. En dat is ook waar deze hit over gaat. What About Us?

0: Billy Joel. En straks ook weer Generation 80s, 90s. Dat zijn twee hits met hetzelfde thema. Want 80s en 90s die zitten echt wel in ons hartje hier bij Nostalgie. En ook bij jou ongetwijfeld. Het zijn toch de decennia waarin we heel veel hebben meegemaakt. Wat het thema is, ja, dan kom je over een klein half uurtje achter als ik ze ga spelen. Queen met Another One Bites the Dust. En daarna, zoals ik beloofd had, omdat het International Coconut Day is, Kid Creole en de Coconuts.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
4: Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Nog voor je kan denken.
11: Pas op voor die borduur.
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
11: Kom dat nu niet doen.
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels. 2 plus 3 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Coconut Day. Dus deze mocht er zeker nog eens bij. Kid Creole had ook kokosnoten, maar het waren dan sexy achtergrondzangeressen. Je moet het maar durven zingen, hè. See, if I was in your blood, then you wouldn't be so ugly. Hoho. Straffe mensen, die Kid Creole. Zometeen Kenny Loggins met Footloose. Na het nummer dat helemaal op één stond vorig jaar in de 90s top 590. Robbie Williams.

0: ga het echt doen als het herfst is en zo grauw en grijs en regenachtig buiten. Kijken naar al die goede 80s films en misschien ook wel 90s films. Footloose kwam uit de gelijknamige film. Ja, inderdaad. Kenny Loggins die zong het thema daaruit. En over een goede 12 minuten is het weer zover. Generation 80s en 90s. Twee hits deze keer die eraan herinneren dat ouder worden niet alleen vooruitkijken is. Want soms haalt het verleden je ineens weer in. En dat merk je na Chaka Khan en ook de Tinky Toys.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
3: Jij leest dat?
4: Maar ik lees dat niet.
3: En bij meubels en zo?
4: Ook niet.
2: Oh. Ik vind dat juist heel plezant als ze wel eens een puzzel ineens steken.
3: Zonder boekje?
2: Ja, ik had soms wel zo een vijs over op tijd. Ik dacht, tja, we moeten die nog ergens in. Maar...
3: En die kast wiebelt dan een beetje of zo?
2: Niks jong, dat marcheerde allemaal top.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Goed? Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Doom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, daar joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier, Toast.
18: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
19: Lekker.
18: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
19: Zalig, vertel me meer.
18: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
19: En dat alles op maat van ons budget?
18: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
1: Hits at Work.
20: Alexandra Potvin.

0: Als je even dat schouderklopje nodig had op deze woensdag vanmiddag, kan natuurlijk. I'm Every Woman van Chaka Khan.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, de 80s en 90s, dat zijn decennia die harder leven dan ooit. Ook in Hits at Work. Generation 80s en 90s. Vandaag twee songs over ouder worden. Niet letterlijk over kaarsjes uitblazen of rimpels stellen, maar over iets wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Als je ouder wordt, dan is er ook steeds meer om op terug te kijken. Ik heb Ode to My Family van de Cranberries. Dat is zo'n nummer. Dolores O'Riordan die schreef toen haar leven plots helemaal veranderde door het succes. En ze miste de eenvoud van vroeger, haar familie, haar jeugd in Ierland. En eigenlijk ook wel een beetje de persoon die ze voor al die roem was. Does Anyone Care, zingt ze. Het is een heel kwetsbare song, die krijg je zo meteen. Eerst na 1984 met The Boys of Summer van Don Henley. Ook dat gaat eigenlijk over terugkijken. De zomer is voorbij, die liefde ook. Je bent ondertussen wat ouder geworden. Maar sommige herinneringen blijven toch gewoon hangen. Alsof ze niet mee verouderen met jou. Ik heb dat gevoel eigenlijk eerlijk gezegd soms ook. Twee generaties, twee heel verschillende songs, maar eigenlijk hetzelfde gevoel. Je gaat verder met je leven, je wordt ouder en toch dwaal je af en toe nog eens terug naar wie je vroeger was. En dat komt natuurlijk ook door de muziek, ook hier op Nostalgie. Generation 80s en 90s, zo meteen naar 1995 met de Cranberries. Maar eerst dus Don Henley en de geweldige Boys of Summer.

0: Road to My Family van de Cranberries. En straks tussen 2 en 3 heeft Marcia ook twee hits die je kan linken aan ouder worden. Eén uit de 80s, één uit de 90s. Na 11 uur trouwens nog even terug naar Smart School. De schoolapp die voor veel frustratie zorgt bij de ouders. Dat heb je gehoord in de ochtend.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Michael Jackson, die komt ook piepen. Billie Jean, hij zag ze niet zo graag komen.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange.

0: Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Mannekes, Bompie. Het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Goedemorgen, het is 2,5 minuut voor 11 uur. Het nieuws met Bart van Langehoven en de benzineprijs op hoogste niveau. En dat in 4 jaar tijd.
8: Vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen 2,06 euro voor aan de pomp. De stijging met ruim 9 eurocent per liter. Benzine 98 kost je 2,32 euro. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met 14,5 eurocent per liter tot 2,39 euro. Dus ga vandaag zeker nog tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs piekt naar 75 euro voor 1 meter. Megawattuur, de hoogste prijs sinds begin 2023. Er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen in ons land. Dat zei binnenlandminister Kentij in de bevoegde Kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken. Te veel politici hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. En daarom vraagt minister Kentij aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit beter en misdaad strenger en sterker aan te pakken via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide aan zaken te sluiten als dat echt moet. Al maar minder mensen van buiten Europa mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Suhal Demir, die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven betalen daar meer administratiekosten voor, onder meer gemiddeld zo'n 150 tot 350 euro per personeelslid.
9: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag meer bewolking met wat motregen bij 21 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Wel zacht tot 24 graden. Vrijdag bewolkt met in het noorden motregen en zo'n 20 tot 25 graden. Het weekend wordt dan vrij zonnig bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws beluister en lees je in de app van het Nieuwsblad.
7: Ah, kijk even naar buiten. Nog altijd blauwe hemel hier in Antwerpen. Ja. Houden zo, vasthouden. Tot maar kom.
9: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste. We are
6: music.
9: We are Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Right Said Fred samen met de geweldige Jocelyn Brown. En opstaan bij Nostalgie, dat is opstaan met de gezelligste club bij Veronique en Sander natuurlijk. Maar in die club mag er af en toe ook wel eens serieus geventileerd worden. En Veronique die had dat vanochtend echt nodig, want het is het nieuwe schooljaar. Dat is gisteren begonnen. En dat betekent ook dat Smart School terug gebruikt wordt als een platform waar alle info voor ouders en leerlingen op terug te vinden is. Maar volgens Veronique wordt dat iets te ijverig gebruikt.
1: En het ergste, we zijn dag 2, hè, 2 september. Ik heb al 29 ongelezen berichten. Echt, houd u vast, hè. Bol, moet al zien dat de enveloppen staan met berichten. Hier, digitale formulieren, bericht 1. Ouderaad, secundair. Informatie over 1 september. Oh, nog één. Informatie 1 september, kleine aanpassing. Vul het formulier. En zo on. Ik kan blijven gaan. 29 mails op dag 2. Really?
0: Veronique die wordt daar dus nu al gek van. Ik snap het. Maar dan had het verhaal van onze luisteraar Daisy nog niet gehoord.
2: Ik heb 5 kinderen tussen 9 en 19, waarvan er 4 op Smart School.
0: Oh my god.
2: Dus je krijgt een bericht van Smart School. Er is een nieuw bericht, maar je hebt geen idee voor wie het is. En dat begint al 's morgens om 6 uur.
0: Ja, en deze zit ook nog in de ouderaad, dus daar krijgt ze ook nog mails van. Het is duidelijk om gek van te worden, die Smart School. En dan zeggen ze dat kinderen ook minder hun smartphone moeten gebruiken. Maar hoe zit dat dan met de ouders eigenlijk? Op naar beter. U2 komt eraan, naar deze van de Doobie Brothers.

0: Als het over de muziek gaat, wel hè. Want je zit hier bij Nostalgie, het leukste clubje. Blij dat we weer samen zijn. Met zometeen een nummer waar bijna niemand oren naar had toen Paul Jong het uitbracht. Een jaar en twee iets later probeerde hij het opnieuw en werd het nummer 1 bij ons. Dezelfde plaat en plots luisterde iedereen. Die hit hoor je na Cici Peniston.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
12: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
12: De meest foute 80's hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Leden bij Leemans.
16: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
17: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
16: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
17: Oei, dat was precies niet start to fun.
16: Maar Suzie toch...
18: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
19: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

een nummer gewoon een tweede kans krijgen. En dat was zo bij Paul Young en The Love of the Common People. Eerst niks gedaan en daarna gewoon een nummer 1 hit geworden ook bij ons. Dit is Nostalgie, bijna woensdagmiddag, op weg naar je lunchtijd. En misschien toffe dingen met de kids? Kan! Britney Spears krijg je van mij, naar John Newman. Love Me Again.

0: daarvoor zit ik hier, inderdaad. Born to make you happy, elke voormiddag. Ik had het eerder dit uur nog over de frustraties van Veronique. Over Smart School. Het filmpje van vanochtend zie je ook op onze socials ondertussen. Nostalgie België op Facebook of Instagram, als je ons nog niet zou volgen. En soms zijn er momenten waarop muziek echt nodig is. Wanneer er woorden gewoon tekort schieten. Iets dat je kan troosten en zelfs een beetje redden, is dan muziek. Merk je waarschijnlijk ook wel, je kent dat gevoel wel. En Barry White heeft daar een fantastische single over gemaakt. In de 70s, Let the Music Play, heb ik voor jou.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Allee, stoering.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Elke dag uren tijd verliezen?
7: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
6: Of uren tijd winnen?
7: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
9: Ah, hoor ik mijn naam?
8: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
9: Ik bouw slim op.
8: Maar niet snel.
9: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, het kan anders.
2: Want we gaan weer terug naar school.

0: the start.
1: Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.

Er zijn luisteraars die dat doen, ons in de gaten houden hier in de studio. Kan je doen via nostalgie.be of de app van Play. The Police op woensdag voormiddag met zometeen The Love Generation waar we voor tekenen. Bob Sinclair komt aan. En je weet het, in de ochtend bij Veronique en Sander kan je tickets scoren voor Disneyland Parijs. Dat is een hele toffe quiz. De quiz van je leven die begint in je geboortejaar, dan naar 10 jaar later en dan naar als je 20 was. Dus als je geboren bent in 1990, dan zou de eerste vraag kunnen zijn: welke Belgische groep scoorde een mega grote hit met dit nummer? En dan is het antwoord uiteraard Vaya con Dios. Probeer het morgen ook eens. Je geboortejaar gewoon doorsturen in de Nostalgie-app. En dan tickets scoren voor Disneyland Parijs.

alles wat ik zie en hoor in het nieuws. We hebben het meer dan ooit nodig. The Love Generation van Bob Sinclair. Ik werd op de vingers getikt. Het is Baya con Dios, die heb ik daarnet gespeeld. Ja, ik weet dat het Baya con Dios is. Ik heb ooit nog op avondschool Spaans gezeten, maar dat is gewoon, denk ik, mannetjes, omdat dat een Vlaamse groep is, dat we Vaya con Dios zeggen. Maar we zullen dan iets tussenin proberen de volgende keer. Is het oké? Okay? Blijven we dan vriendjes? Marcia Bardot, die komt eraan tussen 12 en 3. En dit is nog ABC.

0: straks bij Nostalgie. D'amore
1: non basta mai. Maar waar zitten de liefhebbers van een goede Eros Ramazzotti? Più bella cosa komt eraan stipt om 12 uur.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze

0: grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Niklas, how are you?
0: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
6: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:40. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de vastgoedprijzen swingen ondertussen al jaren de pan uit.
7: Ja, je betaalt voor een huis nu gemiddeld €335.000, terwijl dat ruim 5 jaar geleden maar €195.000 was. Dat berekenen vastgoedexperts bij HLN. De vastgoedprijs die verschilt ook sterk van provincie tot provincie, maar die in Sint Maartens-Lathem springt er toch wel wat uit, want daar kost een huis nu 160% meer, sommige zelfs tot €1 miljoen. In Knokke, West-Vlaanderen, gaat het maar om een stijging met 70%. Maar in Stade bij Roeselare en West-Vlaanderen gingen de huizenprijzen voorbije jaren maar met 10% omhoog. Daar kan je dus nog een koopje doen. Benzineprijs staat op het hoogste niveau in 4 jaar tijd, vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen €2,06 voor aan de pomp. Een stijging met ruim €0,09 per liter. Benzine 98 kost je €2,32. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met €14,50 per liter tot €2,39. Dus ga vandaag zeker tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs die piekt naar €75 voor 1 megawattuur. De hoogste prijs is dat sinds begin 2023. Er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen bij ons. Dat zei binnenlandminister Kentij in de bevoegde Kamercommissie. Te veel politici hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. En daarom vraagt minister Kentij aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit strenger en sterker aan te pakken. Via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide handelszaken te sluiten als dat moet.
8: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag meer bewolking met wat motregen bij 21 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, wel zacht tot 24 graden. Vrijdag bewolkt met in het noorden motregen en tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig en nog iets warmer tot 26 graden. En meer nieuws beluister en lees je in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Borodi.

showing out. Ja, ze zijn er rap bij, die twee, met uw goesting in het weekend. Maar met dromen is absoluut niks mis, hè. Leuke vooruitzichten doen leven, toch? En geloof mij, er zitten massas van die goede vooruitzichten in onze drie uren samen vanmiddag. De beste hits at work. Daar ga ik met heel mijn lijf en leden werk van maken, zie. Zometeen een uitbundig feel-good momentje met Take That. Maar de rust en warmte, die mag er ook zijn af en toe.

0: Anne van Dammen heeft haar energieboost voor vandaag al gevonden in deze Take That. Dan noem ik goede smaak, Anne. Everything Changes hier bij Nostalgie. Straks heb ik voor jou een prachtige song die je wel vrijwel direct meezingt, maar het duurt wel even voor je hem echt begrijpt, die song. Of het was bij mij toch zo, in ieder geval. Het is voor Na Chic en Soul Sister.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
18: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
19: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.

good times. Bij de lunch en op de werkvloer. Dat is het plan. Dus is er pure ambiance onderweg met Bruno Mars straks. Nostalgie. Maar eerst langs één van de mooiste songs, vind ik toch wel, uit de jaren 90. Met een ultra simpel refrein dat je vrijwel meteen meezingt wanneer je het hoort. Maar de boodschap die erin zit in dat nummer gaat eigenlijk onverwacht diep. Het is een song over er niet helemaal bij horen. Jezelf een beetje als een buitenstaander voelen omdat iets aan jou anders is. Maar misschien hebben we allemaal wel iets waarvan we denken dat anderen het vreemd gaan vinden. En is dat net iets dat ons allemaal zou moeten samenbrengen in plaats van dat het ons verdeelt? Je bent niet alleen met dat gevoel. Dat is zo'n beetje waar het over gaat hier bij deze Crash Test.

0: Maar hij komt er wel mee weg. Bruno Mars over zijn belachelijk dure dressing thuis. 24 Karat Magic. En dan zie ik ook al een enorme meezinger van Belinda Carlisle in de verte. 5 minuutjes, zoiets.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
4: Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
11: Het effect voel je direct.
10: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
12: Hits at Work.
13: Marcia Borodi.

Heaven is a place on earth. En van Belinda Carlisle gaan we dan recht naar de meesters, de koningen van de melodramatische songteksten. Allee, lang niet in elke song die ze uitgebracht hebben. Maar als het dan eens prijs was, dan kon je de pijn of het verdriet of welke emotie dan ook bijna proeven. Zo goed beschreven altijd. Dat je bijna het gevoel had dat ze erbij waren toen het afsprong met je lief in het middelbaar. When the feeling's gone and you can't go on, it's tragedy. Zo voelt het echt op dat moment.

0: straks bij Nostalgie.
1: Afspraak met Paul Simon. Meteen naar het nieuws van in.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Mannekes, het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
9: Oh! Dat hadden wij niet door.
8: Dan is het nu door.
11: Ja, naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma! Gamma!
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
16: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
17: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
16: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
17: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Nostalgie.
1: En zo wordt het 2-1. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Moeten we binnenkort een nummerplaat hebben op onze elektrische steps?
21: Ja, dat is toch wat binnenlandminister Kentijn wil invoeren. Want elektrische steps duiken vaak op bij drugsgebruik.

0: Geweld, dat heeft Kent hij gezegd in de Kamercommissie over de recente schietpartijen in Brussel. Een nummerplaat kan een groot verschil maken.
1: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur tijd hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera.
0: Kent hij bekijkt ook of hij extra militairen kan inzetten in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations. Justitieminister Verlinde wil dan weer meer geld voor politie en het gerecht. Er is een dreigvideo opgedoken na de gewelddadige schietpartij in Overasselt gisteravond. De video is gericht aan de eigenaar van de boerderij die werd bestormd. Daarin bedreigen gemaskerde en gewapende mannen zijn familie. De video bevestigt ook dat de schietpartij over een ruzie gaat van verdwenen cocaïne. Daarbij werd een man van 51 gedood en 2 politieagenten raakten ook gewond. De Nederlandse politie pakte ook al 34 verdachten op, onder wie 2 Belgen. Agenten doorzoeken nu ook de omgeving opnieuw voor bewijsmateriaal. En er zijn spanningen in onze vrouwen-estafetteploeg, de Belgian Rockets. Delphine Nkansa heeft hard uitgehaald naar haar teamgenoten. In een interview met Le Soir zegt ze dat ze geen zin meer heeft om nog met de 4x100 meter ploeg te lopen. Volgens haar is de sfeer binnen het team ontzettend toxisch. Op het EK Atletiek in Birmingham liepen de vrouwen naar een 5e plaats. Een teleurstelling, want ze kwamen voor een medaille.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Vanmiddag blijft het rustig, maar vaak grijs. En mogelijk ontstaat er straks een bui. Veel regen zit er in elk geval niet in bij een graad of 22. Morgen blijft het licht wisselvallig met veel wolken, kans op een beetje regen. Vrijdag start dan weer droog, maar na de middag worden de regenkansen groter. Komt ook meer wind te staan, maar dat is gelukkig tijdelijk. Het weekend brengt beterschap, brengt meer zon en het wordt ook warmer. Zondag in de buurt van 25 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
4: Marcia Borodi.

True to your heart. 98 Degrees en Stevie Wonder. Zo tof dat je nostalgie kiest vanmiddag. Een nieuwe dag en dus ook een nieuwe rode draad tussen de muziek uit de 80s en de 90s hier in Hits at Work. Ik hoorde Alexandra daar straks al Boys of Summer van Don Henley draaien. En Ode to My Family van de Cranberries. Ook zo mooi om nog eens terug te horen. Allebei songs over ouder worden en met weemoed terugkijken naar het verleden. En dat is denk ik een gevoel dat je overvalt op alle leeftijden. Daar hoef je echt geen 50 of 60 of 70 plus voor te zijn. Ik zelf voel het ook soms al weemoed naar mijn kindertijd, mijn studententijd. Of ik voel het bijvoorbeeld aan mijn dochters die plots geen baby's meer zijn. Dat gaat allemaal veel te snel. Of een heel mooi thema waar twee fenomenale songs bij horen hier bij mij. Eentje uit de 80's dus en één uit de 90's. Die krijg je over een dik half uur zoiets. Eerst nog eens zalig afdrijven met de mannen van 10cc. I am not in love.

0: Jij zit hier naast Bananarama zeker ook al goed voor veruit het sterkste duet dat Pink tot nu toe al gedaan heeft. En ik vertel jou ook hoe wij jou blijkbaar ook al kunnen helpen om het een en ander goed te maken met je broer of zus.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Lenen bij Leemans.
17: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
18: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
17: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
18: Oei, dat was precies niet start to fun.
17: Maar Suzie toch.
19: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
20: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: het strafste duet toch wel uit de carrière van Pink. Samen met Nate Roos, Just Give Me A Reason hier bij Nostalgie. En we zijn blijkbaar nu ook al the place to be, heb ik gehoord. Om het een en ander goed te kunnen maken bij je broer of je zus. Zoals Margot uit Brussel. Vanmorgen bij Veronique en Sander.
1: Proficiat Margot, je hebt 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
2: Mijn jongere zus, die mocht niet mee toen we de eerste keer zijn gegaan, omdat ze nog te jong was.
0: Ja, toen nog te klein voor Disneyland Parijs. Maar nu kan de zus van Margot wel mee. En dan nog eens helemaal gratis ook. Die gaat content zijn met die gesten, denk ik. En nu jij nog, hè? Er liggen morgen vroeg weer nieuwe tickets klaar richting Disneyland Parijs. En sta op met Veronique de Kok tot 4 stuks die jij kan scoren in de quiz van je leven. Zet je wekker morgen vroeg om 4:15.

0: straks in Generation 80s en 90s twee topsongs. En dan nog in een thema waar Cher al jarenlang gruwelend van wegloopt. Maar alle chance maak ik geen radio voor Cher, maar voor jou. En het zijn echt wel twee songs waar je deugd van gaat hebben vanmiddag. En dat is wat telt, over 10 minuten zoiets.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: Twee stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
2: Nee, geen maar.
4: Alsof.
2: Wat blieft?
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Mannekes,
15: het
14: is september, hè?
15: Ja, dat hadden we ook door.
14: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
15: Dat ook, ja.
14: Wat ook, ja.
16: Dat hadden we ook door.
14: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh!
15: Dat hadden wij niet door.
14: Dan heet het nu door.
17: Ja, naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma.
18: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: We are music.
1: Hits at work.
2: Marcia Borodi.

0: vind dit een heel elegante manier om te zeggen dat het niet meer gaat worden dan een one-night stand. Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar het zal er niet ver af liggen, denk ik. Not in Love van Enrique en Killies.
1: Generation 80s en 90s.
0: En dan gaan we samen weer genieten van twee songs uit twee van onze favoriete decennia. Beide gelinkt door eenzelfde thema. En vandaag is dat ouder worden. Daar zijn we allemaal een beetje mee bezig. Hè? We doen het dag na dag. Allemaal. Dus beginnen we met een song uit de 90s. Allee, je gaat hem zo meteen van mij krijgen. Een pareltje van The Pretenders. Over er altijd voor elkaar zijn. Door dik en dun. En dus ook op latere leeftijd. Wanneer vriendschappen en relaties misschien iets minder gaan draaien rond zotte avonturen beleven samen. Maar meer rond elkaar blijven vinden. En zij aan zij blijven staan in het leven. Die komt er zo aan. Eerst samen ouder worden in de 80s. Met The Boss. En dat is dan weer een song over terugkijken op je jeugd. Op dat simpele, vrije leventje en alles wat nog voor je ligt. En dan knipper je een keer of twee met je ogen. En dat leventje is plots al een mooie herinnering geworden. Ja. Een gevoel dat je op elke leeftijd kan overvallen. Springsteen zelf voelde het hier al toen hij amper 32 was. Weemoed.

0: straks bij Nostalgie.
1: Op naar Bob Marley en The Wailers. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven.

0: Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
2: Dank u, Immoweb!
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig wat werken.
3: Met de trein.
0: Nostalgie. 1 voor 2 al, goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. We beginnen met een oproep van Bebat om je thuisbatterij te registreren.
5: Ja, want veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis. Maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze hun batterij moeten laten registreren. En dat kan je veel geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
6: Wanneer de consument geconfronteerd wordt met een batterij die niet geregistreerd is bij Bebat en dus waarop geen milieubijdrage is betaald, dan kan het wel eens een probleem opleveren wanneer hij die batterij einde leven is en ze opgehaald en gerecycleerd moet worden. Ja, dan riskeer je dat je zelf als consument, als eigenaar van die batterij, zult opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage.
5: En dat kan je tot wel €300 kosten. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bebat. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De video is gericht aan de eigenaar van de boerderij die werd bestormd, waarbij ook een man van 51 werd doodgeschoten. 4 gemaskerde en gewapende mannen eisen dat de gestolen lading cocaïne wordt teruggebracht. De video bevestigt zo dat de schietpartij gelinkt is aan een ruzie binnen het drugsmilieu. De politie onderzoekt de beelden nu. Het pakte ook al 35 verdachten op, onder wie 2 Belgen. In Napels in Italië zijn 2 Belgische toeristen van 18 bestolen en aangevallen. Eén van hen werd met een mes in de buik gestoken. De andere kreeg rake klappen in het gezicht. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De daders stalen een gouden ketting van zo'n €500 en vluchten daarna weg. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dit keer is er een bon op 1 jaar. Dat levert je een netto rendement van 1,92% op. Die op 10 jaar zo'n 2,6%. Je kan nog tot en met vrijdag intekenen op de staatsbonds.
7: Nostalgie weer.
5: Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at Work.
8: Marcia Borodi.

de Sledgehammer. Peter Gabriel bij Nostalgie. Ik zie in de app dat Tom het vreed goed bekeken heeft voor deze week. Die dacht, al die schooldrukte, ik vlucht naar het zuiden. Hij stuurt net een fotootje vanuit het zonnige Calpe in Spanje. 30 graden in de schaduw. Alle geluk aan rieten parasolletjes, geen gebrek, zie ik daar op de foto. En natuurlijk de Nostalgie-app erbij voor de juiste tunes. Die komen zeker in orde, Tom, die tunes. Of je nu op vakantie bent of trouw op de job zit, je doet het hier bij ons met de grootste hits. Daar mag je zeker van zijn. En nu eentje van Shawn Mendes.

0: Waarom zo kort? Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Daar gaan we zo meteen maar door. Naar een song die een beetje klinkt als een muzikale LinkedIn-pagina. De zanger in kwestie weet zichzelf goed te verkopen op zijn eigen guitige manier. Je hoort hem meteen na Pet Shop Boys.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
9: Mannekes. Bombie. Het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh. Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog

0: shake your tree.
1: Steve Miller somt hier in de refreinen propertjes op wie hij is en wat hij goed kan. Hij dropt zelfs een paar van zijn eerdere geslaagde projecten. Space Cowboy bijvoorbeeld, Gangster of Love, Enter Maurice. Allemaal songs die hij tof genoeg vond om zo nog eens onder de aandacht te brengen. Een soort LinkedIn avant la lettre, die hit. The Joker, jouw dosis hits at work. En Boyzone is ook al mee van mij.

0: afgewerkt met een maffia-kortfilm van bijna 14 minuten als videoclip. Die ook een paar miljoentjes mocht kosten, die clip. You Rock My World van Michael Jackson, check. Zo meteen heb ik voor jou een 90s hit op een iets bescheidener budget, maar wel een knaller over 2 minuutjes.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Wel, je hebt geen gaatjes?
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Alsof.
11: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hits at Work.
17: Marcia Barodi.

Ride On van de Pasadena's hier bij Nostalgie. Yeah. Nog een paar minuten en de deuren van Chance Muziekcafé zwaaien weer open voor jou. Dus schuif gerust mee aan om mee te zijn met alle leuke nieuwtjes uit de muziekwereld vandaag. Mijn oog valt hier trouwens net op een wereldster die echt iets heel tofs heeft gedaan voor een hoop wachtende fans aan haar hotel in Parijs. Dat verhaal hoor je zo meteen bij Sean en Lenke. Veel plezier.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Alphaville. Ondertussen al 44 jaar bezig, die mannen zijn nog steeds volop aan toeren, hoor. Over heel Europa zowat zelfs, zag ik. België slaan ze wel over, maar daar steken wij bij deze dan ook een ferme stok voor door hen nog eens uit te nodigen in onze playlist zo dadelijk.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Gamma. Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: Sessibo.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Er is een telenet op maat voor iedereen.
14: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living en vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
13: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
18: Kies je voor.
19: Even een fun fact.
18: Of met de collega's voor.
19: De meest foute 80's hit.
18: Gelijk heb je. Want voor elke mood
20: is iets anders goed.
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
21: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat.
22: Ternat!
23: Ik dacht dat verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
24: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
23: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
25: Wat kies jij vandaag? Live luisteren? Of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
26: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
27: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
26: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
27: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
22: Yay!
27: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
28: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Goedemiddag, het is bijna 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met een record aantal vakbondsacties.
29: Ja, er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. En daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen. Want dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land nood heeft aan meer economische groei. Een vliegtuig van Brussels Airlines is vanmorgen

0: zoals gepland, naar Israël vertrokken, ondanks protest van vakbonden. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël weer opstartte zonder inspraak van het personeel. Het dreigde zelfs met een boycott, maar de vlucht van morgen is gewoon kunnen vertrekken. Volgens de vakbond wilde een deel van het boordpersoneel niet meevliegen, maar zette de directie hen onder druk. De directie zelf zegt dat de aanpassing al enkele weken bekend was. Morgen staat er wel nog een sociaal overleg gepland. En veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis, maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze hun batterij moeten laten registreren. En dat kan je veel geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bepat.
1: Wanneer de consument geconfronteerd wordt met een batterij die niet geregistreerd is bij Bepat en dus waarop geen milieubijdrage is betaald, dan kan het wel eens een probleem opleveren wanneer hij die batterij einde leven is en ze opgehaald en gerecycleerd moet worden. Ja, dan riskeer je dat je zelf als consument, als eigenaar van die batterij, zult opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage.
0: En dat kan je tot wel €300 kosten. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bepat.
2: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Sean's Muziekcafé
3: met Sean en Lenke.
4: Of jij nu een geregistreerde thuisbatterij hebt staan of niet, wij gaan uw batterij eens goed opladen de komende 3 uur. Welkom in het Muziekcafé. J-Lo en Alphaville kunnen alvast niet wachten om u te ontmoeten. We are music.

0: Dag met z'n allen beste cafévrienden. Het is 2 september, dat voelt goed. Zou toch goed moeten voelen, de kinderen terug naar school. Terug wat structuur in huis. We zijn back on track met z'n allen. Zo, behalve de fijne Nederlandse dame die ik daarnet in de koffiebar ontmoette. Die was even de weg kwijt.
1: Welke dame?
0: Dat is, wel, die, ik zat dus in een koffiebar rustig te werken. Wat laptop, wat e-mails, je kent het wel. En plots kwam ze naar mij. Zou ik je even mogen vragen of je me kan helpen met mijn Zoom? Ik zei, met je Zoom, wat bedoel je nu?
1: Die dacht, oh, dat ziet er een harde werker uit.
0: Ja, dat ziet er een bolleboze. Ja, ik zat hard te werken. Toen even niet meer. Maar ze had een belangrijke Zoom-call op het werk, maar ze kreeg dus haar geluid niet aan en haar video. Ik zeg, maar je moet eens een app downloaden en dan, ik zal u eens bellen, heb ik haar uitgenodigd voor een gesprek. Zaten wij daar naast elkaar te vergaderen. Maar uiteindelijk werkte het, was ze doorgelukkig.
1: En jouw karmapunten, die zijn ook weer al binnen.
0: Ja, goede daad van de dag. Ja. Voilà, dacht
1: zeg maar,
0: even meer.
1: Als het bij jou toch wat moeilijk zou gaan vandaag, zoals bij dat madameke, dan loodsen wij jou heel graag door deze woensdagnamiddag op het werk, thuis met de kinderen, boeken, kaften of rondrijden naar de hobby's. We kennen het. Dat gaat een pak vlotter gaan met de allerbeste nostalgieklassiekers die er de komende 3 uur weer aankomen voor jou.
0: Ik had er eigenlijk moeten verplichten nu van levenslang naar nostalgie, naar muziekcafé te luisteren.
1: Je miste kans.
0: Ja, je miste kans. Maar zo meteen. Mag jij een fijne klassieker kiezen? In onze Café Clash natuurlijk, in het thema Back to School. Vandaag met artiesten die ooit de slimsten van de klas waren. Die zouden ook goed kunnen zoomen. Na de Jonas Brothers.

0: Clash.
1: In de Café Clash battelen we deze week in het thema Back to School. Gisteren nog met de artiesten die ooit leerkracht waren, ja? Zoals Sting en Sheryl Crow. 1-1 is het ondertussen. En vandaag clashen we met de slimmerikken van de klas met hogere diploma's en eredoctoraten. Want een van de slimste bands is misschien toch wel deze Coldplay. Die kunnen niet alleen liedjes maken over gele sterren die speciaal voor jou schijnen, maar ze weten er ook echt iets over te vertellen. Gitarist Johnny Buckland die studeerde astronomie en wiskunde. Drummer Will Champion die sleepte zijn diploma binnen in de gedragswetenschappen. En frontman Chris Martin die studeerde cum laude af in Grieks en Latijn aan de Universiteit van Londen. En nu jij.
2: Ja, dat is straf, maar Brian May van Queen doet toch net iets beter, hoor. En dat ga jij zelfs moeten toegeven, zo dadelijk lenken na deze woorden. Brian May heeft in de 60's namelijk al een diploma natuurkunde en wiskunde op zak. Was toen ook al aan zijn doctoraat begonnen, maar er kwam een klein dingetje tussen. Een bandje genaamd Queen. Dus stopte Brian met promoveren en focuste hij zich volop op de muziek. Maar na 40 jaar, hou je vast, kreeg hij toch weer kriebels om te gaan studeren. Dus in 2006 behaalde hij dan uiteindelijk zijn doctoraat in astrofysica. Dat is de technische tak van astronomie, weten we uiteraard allemaal. En sindsdien mag hij zichzelf dokter Brian May noemen. Hopla! Maar wie benoem jij tot winnaar van deze Café Clash? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Beste cafévrienden, wordt het Coldplay of Brian May? Rijmt nog, schoon.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.
13: Cinderella cut it up one time.

0: Café Clash.
1: Ja, deze week een Café Clash in het thema Back to School. Als je een beetje opgelet hebt, dan wist je dat al. We hadden al artiesten die geen diploma van het middelbaar hebben gehaald. Maandag hadden we het over Elton John en Robbie Williams zeker, die zonder diploma van school zijn gegaan. En vandaag battelen we met de slimmerikken, de bollebozen van de klas, degene die op de eerste rij zaten.
2: Ja, en dat zijn sowieso al de mannen van Coldplay, dat was team Lenke. En ook Brian May van Queen, dat was dan weer team Sean. Wat is er hier allemaal binnengekomen? Muriel die gaat voluit voor team Lenke. Coldplay all the way, schreef ze erbij. En Joyce die stuurde hallo Sean en Lenke. Ik kies voor Coldplay. Het zijn niet alleen slimme gasten, maar ze maken vooral heel mooie muziek.
1: Ja. Oh, ja. Ja, goed geprobeerd, zou ik zeggen. Maar Mike die stuurt dan weer Brian May 1000%. Freddy Maas dat weten, doe mij maar Brian May. Sanne Dont stuurt Brian May for sure.
2: Sanne Dont. Je weet ook dat je je familie niet mocht vragen
1: maar
2: om
1: geen familie.
2: Berichten te sturen.
1: Dat is toevallig. Ja,
2: disqualificeerd.
1: Ik reken het goed. Ze heeft er een hartje bij gezet. Ook Nancy zegt, oh, Sean, team Sean natuurlijk. Ik heb het geluk gehad om Queen ooit live te zien in Vorst Nationaal. Oh, ja, wat het is duidelijk. We gaan voor Too Much Love Will Kill You van Brian May. Kijk eens hoe schoon. Goed gekozen. 2-1 voor team Sean. En nu gaan we zwijgen.

0: Brian May, Too Much Love Will Kill You. Terechte winnaar van deze Café Clash. Morgen de laatste van de week alweer. En dan gaan we battelen met bands die ontstaan zijn op de middelbare school.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
2: Heugelijk nieuws uit de Beatles-dynastie, want de 93-jarige Yoko Ono en John Lennon hierboven in de hemel, die hebben hun allereerste kleinkind gekregen. Hun zoon, muzikant, jouw naamgenoot, Sean Ono, die is papa geworden van een zoontje. Aurelius, of Aurelius moeten we dan waarschijnlijk zeggen. De kerstverse mama die deelde dat nieuws op haar Instagram. Sean Ono die liet intussen ook weten dat hij de kleine Aurelius alvast laat kennismaken met de muziek van Stravinsky en elektronische pionier Aphex Twin.
0: Stevig.
2: De muzikale opvoeding van die nieuwste Lennon-telg is nu dus al verzekerd.
3: Thank you so much. Thank you for 10 beautiful London shows and for 41 incredible Eternal Sunshine tour shows.
2: Ja, het ging er emotioneel aan toe. Zo gaat dat applaus dus nog minutenlang door, terwijl Ariana Grande emotioneel werd. Want ze heeft gisteravond in Londen na haar allerlaatste show aangekondigd dat ze zich dus voor onbepaalde tijd terugtrekt uit de spotlights. De 33-jarige superster sloot haar tournee af en barstte tijdens nummers als One Last Time in tranen uit, terwijl ze haar fans uitgebreid bedankte. En die pauze die komt na een zware periode vol aanhoudende online commentaren over haar uiterlijk en gewicht. Iets wat de zangeres naar eigen zeggen als bijzonder verstikkend ervaart. En om terug tot rust te komen, schrapt ze voorlopig alle publieke plannen. Voor hoe lang Ariana precies van het podium verdwijnt, is nog niet duidelijk.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Als je al eens graag een collectors item in huis zou willen halen van je favoriete artiest, test moment bijvoorbeeld van Michael Jackson of The Beatles.
2: Ja, dan moet je 1 en 2 oktober al aanduiden in je agenda, want dan start een heel speciale online veiling waar we je zo meteen meer over gaan vertellen.
0: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
4: Jij leest dat?
5: Maar ik lees dat niet.
4: En bij meubels en zo?
5: Ook niet. Oh. Ik vind dat juist heel plezant als ze wel eens een puzzel ineensteken.
4: Zonder boekje?
5: Ja, ik had soms wel zo een vijs over op tel. Ik dacht, ja, wat moet die nog ergens in? Maar...
4: En die kast wiebelt dan een beetje of
5: zo? Niks jong, dat marcheerde allemaal top.
0: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
8: Ah, hoor ik mijn naam?
7: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
8: Ik bouw slim op.
7: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
9: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: We are music. Chance Muziek Café.
11: Met Sean en Lenke.

0: Heb jij ook een gadget van een artiest, Sean?
1: Ik verzamelde vroeger wel drumstokken en setlists en zo plektrums. Als de gitarist dan zo zijn plektrum in de... Dan had ik wel zo'n speciaal schuiveken op mijn tienerkamer. En dat
0: waar
1: zat vol
0: dat
1: met
0: dat allemaal
1: die memorabilia en zo'n mapje. Zo, en soms een handtekening en zo. Ja, maar dat ben ik, denk ik,
0: ook kwijt. Ja, het enige wat ik ooit had, was zo een haar van Paddy Kelly van de Kelly Family.
1: Maar
0: dat ben ik ook kwijtgespeeld. Ja, ook kwijtgespeeld, jammer genoeg. Maar kan dus veranderen, want op 1 oktober...
1: Nog niks van Harry Styles, jij dus?
0: Nee, nog niet. Nog maar dus kan veranderen. Okay, want op 1 oktober start er een heel speciale veiling. Mm-hmm. Met collectors items van heel veel bekende artiesten. Ook echt de allergrootste artiesten. Dat is een online veiling, Prop Store. Auction.com is de site. Je moet er maar eens naar gaan kijken, want dat is echt een heel uitgebreid gamma. Instrumenten, awards en ook kledij bijvoorbeeld.
1: Ja, origineel gedragen dus. Misschien nog met zweet, een geurtje eraan van die artiesten. Propstoreauction.com, daar moet je maar eens gaan kijken. Michael Jackson staat ertussen met spullen. Victoria Beckham met een wat is dat hier? Een leren rokje en wit topje.
0: En een wit topje, dat is echt wat ze gedragen heeft bij de Spice Girls. Ja.
1: Oh, begint bij £500. Staat ook altijd een schatting bij dan. Veel geld allemaal wel, maar ook wel een investering natuurlijk. Het zal niet snel in waarde dalen.
0: Ik denk wel dat ze wel sakosje. En ik zou dan, als ik nog een tip mag geven, vooral een artiest kiezen die dan nog leeft. Want als die dan ooit sterven, dan boomt dat item.
1: Ja.
0: Allee, ik ben al aan het investeren.
1: Dus nog één keer de website propstoreauction.com. Voilà, een tip. Je doet ermee wat je wilt natuurlijk, maar misschien, want daar zijn wij dan wel naar benieuwd naar. Heb jij thuis wel al speciale gadgets liggen van je favoriete artiest?
0: Ja, we hebben ooit eens iemand gebeld die, ik weet dat nog, de schoenen had van Prince. En dat waren minischoentjes, een 36 of zo. Al wel zoiets.
1: Dat is wel zoiets. Kom, laat ons eens kwijlen over al jullie memorabilia. Laat maar weten in de app. Je kan een video of een foto doorsturen. Tekst, het is allemaal al hoe dat jij

0: Zeg maar, staan er geen gadgets van David Bowie of Mick Jagger op die veilingssite propstore.auction.com?
1: Verschillende dingen van de Stones, zo van die portretten, van die foto's, heb je al voor £300. Dat valt eigenlijk nog wel mee, dat is het goedkoopste. Huh? En ook een microfoon waar bijna alle grote sterren in hebben gezongen.
0: Maar David Bowie,
1: ja, Mick Jagger, tussen de 20 en 40.000 pond. Ai.
0: Ja, oké. Okay. Propstoreauction.com. Toch even snuisteren. Wie weet wat tikken we nog op de kop.
2: Straks in Chance Muziekcafé.
0: De Backstreet Boys, daar hoef je al niet voor te betalen. Die krijg je er van ons gratis bij in dit muziekcafé. Dat en een portie noticus. Bij je pint. Backstreet's back. Alright, voor zometeen.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Voor die
10: goeiemorgen,
9: waarbij je het liefst opstaat met
10: een rustig deuntje.
9: En voor de
11: goedenavond,
9: waarbij je de dag wil verteren door te
11: dansen op deze toppers.
9: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brussel invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh, Niklas,
14: de open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
0: Goedemiddag, ondertussen is het bijna 1 voor 4. Nieuws met Fraukje Kaljon. Een hoge olieprijs zet druk op vliegtickets.
18: Ja, ook de luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Want Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. En dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar zal lager zullen liggen. Het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. Er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. Daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen. En dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land nood heeft aan meer economische groei, klinkt het. In Antwerpen is zo net een nieuwe gevangenis geopend. Het moet de druk op de gevangenissen wat verminderen. Alleen, de gevangenis is nog leeg, want er zijn nog zo'n 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden moeten de eerste gedetineerden verhuizen naar een van de 440 nieuwe cellen. Atlete Delphine Nkansa komt terug op haar felle uitspraken over de Belgian Rockets, onze vrouwenestafette-team. In een interview met Le Soir zei ze dat de sfeer ontzettend toxisch is, maar volgens Nkansa waren haar woorden volledig uit de

0: context getrokken. In een reactie aan Sporza laat ze nu weten dat het niet negatief bedoeld was en dat ze het over het logistieke had. Kansa benadrukt dat ze graag estafette loopt, maar het is niet duidelijk of ze de volgende jaren nog zal meelopen.
1: Nostalgie weer.
0: Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
2: Met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Elke dag gaan we op zoek naar de beste platen aller tijden om te verewigen in onze Nostalgie Muziekcapsule. Mocht de veiling van de muziekitems van Michael Jackson of Queen je niks zeggen.
2: Dan is er nog een andere. Op 9 oktober dan gaat een oude koninklijke Cadillac onder de hamer.
1: Graaf.
2: Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist. Zo zeg je dat dan zeker, de Zoete Grand Prix. En dat is een Cadillac waar dus koning Boudewijn echt nog mee heeft rondgereden. Die werd gebruikt voor blijde intredes.
1: Blijde
2: intredes. Ja, wordt geschat dat die wagen toch 40.000 à 70.000 euro zal opleveren. En een klein, niet onbelangrijk detail. In 1976 is die wagen ooit verkocht voor 2.500 Belgische frank. Oftewel 60 euro.
1: Ja, maar dat telt niet natuurlijk als we omrekenen. Maar toch, oké, van 60 naar 40.000, misschien wel 70.000 euro. Maar belangrijker voor ons allemaal hier, dat brengt ons vandaag bij de letter C van Cadillac. Wat is jouw favoriete nummer aller tijden met de letter C? Titel moet beginnen met een C. Je mag het nu doorsturen in de app en wie weet belandt jouw song dan zo dadelijk wel in de muziekcapsule

0: zometeen
1: in Sjaals Muziekcafé.
2: Gaan we een plaat toevoegen aan de muziekcapsule. Zeer belangrijk moment vandaag. Een song met als eerste letter in de titel een C. Jouw favorietje, jouw favoriete song aller tijden die begint met de letter C. Laat maar weten.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
5: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
4: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
5: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
6: Van 3 tot 6. Sjaals Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Tijd om een plaat te lanceren in onze muziekcapsule met de letter C vandaag. Er zijn heel veel toffe en vooral ook zeer uiteenlopende suggesties binnengekomen. Merci daarvoor.
2: Dat is wel het leuke aan deze muziekcapsule. Het is heel verscheiden, zoals Sophie die gaat voor deze. Eentje van rond de E-wisseling. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Of wat dacht je van de suggestie van Dieter? Oeh, het heerlijk funky Cosmic Girl van Jamiroquai. Ook een leuke van Christelle Ottevaren. Is ook met een C, hè?
3: Sherry.
2: Die passeert niet al te veel bij Nostalgie in het muziekcafé, dan wel weer. Of ook een aantal keer binnengekomen deze. Van de confetti's, maar het moest niet in de uitvoer zitten, maar in de titel. Iemand, See in China. Jawel, maar...
1: De plaat die we vandaag gaan lanceren, die komt van Clara. Goedemiddag, Clara.
4: Goedemiddag.
1: Zeg, welk nummer mag dat voor jou zijn?
4: Candle in the Wind van Elton John.
2: Oh, oké. Okay. Dat is een nummer met een mooie betekenis, uiteraard.
4: Ja, dat is waar. Ja, het is ook om een beetje in de royalty-thema te blijven. Het is nu ook 29 jaar geleden dat Lady Diana is overleden.
1: Ja, dat is waar. Het was 31 augustus 1997, inderdaad.
4: Ja. En ja, Elton John heeft al iets op haar begrafenis gezongen.
2: Om maar te zeggen, je krijgt er elke keer, je het hoort, nog kippenvel van. Clara, mogen we dat zo stellen?
4: Ja, dat is ook.
2: Ah, wel, dan zou ik bij deze zeggen, of wij zeggen, merci voor je voortreffelijke suggestie, Clara. En welkom in Nostalgie Clubje. En we gaan hem lanceren.
4: Dankjewel.
3: Ja,
2: ja. Voor Clara, voor alle Elton John lovertjes en dus ook wel als ode aan Lady Di. Candle in the Wind. We have a liftoff.

0: Chance Muziek Café.
1: We lezen hier net dat Dolly Parton een nieuwe ster krijgt op de Walk of Fame in Hollywood. De laatste dagen hebben heel veel fans zo bloemen en andere geschenken achtergelaten bij die ster als eerbetoon. En dan denk je, die is misschien een beetje versleten.
2: Zoiets, hè?
1: Maar dat geloofde nu niet. Hè. Er is sprake van vandalisme.
2: Oh, echt?
1: Allee, kom aan.
2: Wie doet nu zoiets? Wie staat er nu op en zegt, wat gaan we vandaag doen? Misschien is de ster van Dolly Parton kapot gaan maken.
1: Het is maar toch echt?
2: God, geklaagd, jongens. Vindt het een hobby of iets vlak na haar overlijden ook... Konden we eigenlijk maar één nummer bij verzinnen hier in het muziekcafé. Where is the love?
3: Nostalgie. We are music.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Een applausje voor onszelf. Want het nieuws van de dag is toch wel dat we Europees kampioen pendelen zijn. Hoera! Typisch dat ons weer iets moet overkomen waar we niet echt mee kunnen gaan stoeven natuurlijk.
2: Ja, we staan met z'n allen ook echt wel massaal veel in de file. Dus hebben wij een vraag voor jou. Wat doe jij om de pijn te verzachten als je in de file staat? Heb jij iets dat jou helpt op zo'n moment? Je mag het laten weten in de app.
1: Want wij gaan er uiteraard iets mee doen. Nawam en Eros Ramazzotti.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met

0: Muziekcafé.
1: We zijn Europees kampioen. Olé, olé. In het pendelen wel. Dus iets meer dan een uur per dag staan we erin. Zijn we onderweg 61 minuten, doen we er gemiddeld over om van thuis naar het werk te geraken.
2: Ja, maar en dan moet je eens even beginnen rekenen. Dat is echt zot. Dat is eigenlijk een dikke 5 uur per week in totaal, als je dat op weekbasis bekijkt. 224 uur per jaar. En dat zijn bijna 9,5 volle dagen aan één stuk. En als je dan nog verder en verder rekent, hè, in de loopbaan van...
1: Ja, en dat heb jij gedaan, hè? Ja.
2: 42 jaar werken, 391 dagen. Dat is ruim een volledig kalenderjaar aan één stuk dag en nacht onderweg.
1: Tijd dat je dus nooit meer terugkrijgt, hè?
2: Echt crazy. Dat is ook echt veel te lang. Ja, en we vroegen het daarnet ook, hè. Heb jij misschien iets wat je er doorsleurt als je onderweg bent of zo in de file staat. Chrisje van Huffel die zei, hallo, ik heb 5 jaar dagelijks de pannen Brussel vreselijk gedaan om te gaan werken. Bij mij stond dan altijd de radio op en we zongen luidkeels mee. Op een dag hadden we zelfs besloten om op de E40, toen het helemaal stil stond, gewoon uit te stappen en staan meedansen. De goeie oude tijd, amai.
1: Respect, Chrisje. Ja, meedansen inderdaad, achter het stuur, zoals mijn dochter stuurt, Erik Verhelst. Het is dus duidelijk, hè. Ja. Muziek sleurt je erdoor, dat wisten wij natuurlijk wel. Dat is een donkerbruin vermoeden, dus we gaan jou daarbij helpen. We gaan een file-lied maken om het file-leed te verzachten. Een file-lied voor het file-leed. Een pendel-anthem, noem het gerust een hymne voor onderweg.
2: Oh, nog mooier.
1: Ja, zo doen we dat. Het enige wat we van jullie nodig hebben is een suggestie. Zo welke bekende nostalgie-klassieker ik onder handen moet nemen. Ik mag verbouwen om er de perfecte bumperknaller van te maken. Ook mooi, hè? Een meezinger om met z'n allen te vieren dat we verdikke Europees kampioen zijn in pendelen, zodat we voortaan samen goedgezind doorheen de files kunnen ons bewegen. Let's stick together. Hier is Brian Ferry. Laat me komen, die suggesties.

0: We zijn Europees kampioen in het pendelen begot. Ja, we zijn met z'n allen dus massaal veel onderweg. Ja, ik had altijd wel eens Europees kampioen willen worden, maar nu niet in het pendelen. Wij willen dat iets aangenamer maken, dat pendelen met een file-lied voor het file-leed. Een pendel-anthem. Ik voel eigenlijk gewoon een nieuw genre aankomen, Sean. De pechstrookpop.
1: Ook een goeie pechstrookpop.
0: Echt iets voor jou, de pechstrookpop.
1: Ja, in dat genre heb ik ook nog nooit gewerkt. Ik ga een song maken in de pechstrookpop-categorie. Dus ik vroeg net aan jou, welke bekende song gaan we dan samen verbouwen, want we doen het wel samen. Samen in de file kwam binnen van Frank Dingenen. Radar Love, ook een goeieke. Don't Stop Me Now, van Queen. Maar we gaan voor een andere suggestie van Mark Druits. Goedenavond, Mark.
2: Goedenavond.
0: Hallo.
1: Zeg het eens, met welke song mag ik vanavond aan de slag?
2: Ja, ik had gedacht Roxette, Sleeping in My Car.
1: Ja, en waarom?
2: Ja, als je toch in de file staat, dan kunnen beter lijken zo zen mogelijk gedragen. Hè?
1: Even een tukje doen als het echt te erg wordt. Oh, ik vind dat...
0: Ja, we hebben hem. Ja.
1: We hebben hem. Sleeping in My Car. Roxette. Merci, Mark. Maak er een fantastische...
2: Ja,
1: wat is het ondertussen? Woensdagavond van. En morgen op donderdag de laatste, de Jeudredi edition van het Muziekcafé. Gaan we dan dankzij jou onze file song releasen. Voilà. Het is beslist.
2: Oké.
1: Salut, Mark.
0: Merci.
1: Yo. We are... Music. Nostalgie.

0: bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
5: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
6: Lenen bij Leemans.
2: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
7: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
2: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
7: Oei, dat was precies niet start to fun.
2: Maar Suzy toch.
8: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: De soundtrack van je werkdag.
11: Dat is nostalgie.

0: nostalgie. Nostalgie.
1: We
0: are music.
2: Ga van...
3: Kijk, Fille.
2: Naar...
1: Ah, Serikje, kijk eens, hè.
2: Met de trein.
0: Nostalgie.
4: Goedenamiddag, het is 5:00. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Natuurbranden worden in de toekomst beter aangepakt.
5: Ja, want Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
6: De beste natuurbrand is de brand die niet ontstaat uiteindelijk. Daarom is het voorkomen heel cruciaal. En de minste rookpluim dat we die zo snel mogelijk detecteren om te vermijden dat een grote natuurbrand ontstaat. We hebben vandaag de mogelijkheid om te doen met een camerasysteem, met slimme technologie.

0: technologie, ook met drones, om zo snel mogelijk ook grensoverschrijdend rookpluimen te detecteren en te vermijden dat er branden ontstaan.
1: Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. De luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar ook nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. En dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar lager zal liggen. En het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. En we moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukte wel dat ze de intimidatie niet zullen tolereren. Von der Leyen voegde er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland.
2: Nostalgie weer.
1: Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
3: Met Sean en Lenke.

0: Het laatste uur hier in het café draait vooral om geven, trakteren, zo noemen we dat dan. Op een dagschotel rond 5:20, want dan kan je hier je avondeten winnen.
1: En eerst trakteren we ook op goede muziek natuurlijk. Dag Tony.
2: Hey, dag Jean, dag Lenke.
1: Vriend, ja. Wat zit er in de Tournee General Mix?
2: Wel, ja, 5 songs natuurlijk, maar eentje bevat een woord dat zelfs de man die het schreef niet kon uitleggen, omdat hij ter plekke verzon. Phil Collins wilde Studio later nog vervangen, maar gelukkig vond hij niks beter, want het is goed zoals het is. Alle andere woorden in de mix die bestaan wel echt. En vooral niet te aandachtig luisteren naar de woorden van de laatste song. Dat is Bad Touch. Tenzij je na deze Tournee General nog een tournee speciaal wil geven.
1: Daar gaan we dan voor. Laten we trakteren. Hier is uw
3: Tournee General.

0: Tering, hoor je nou. Ja, het was wel een goeie. Die een tournee speciaal met de Bad Touch. Misschien ondertussen ja, ook wel alle hoestingske geider. Ik bedoel dan een hongerke. Maar als je nog niks in huis hebt, zeker blijven luisteren. Want rond 5:20 trakteren we met een dagschotel.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Mannekes, die september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
13: Het effect voel je direct.
12: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
14: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
15: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
16: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
15: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
16: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
15: Ja, tuurlijk.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
20: Lekker.
19: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
20: Zalig, vertel me meer.
19: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
20: En dat alles op maat van ons budget?
19: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
21: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
22: Oh, dat is goed.
21: De temperatuur van het douchewater was perfect.
22: Oh, dat is goed.
21: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
22: Dat was goed.
21: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei, dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
24: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: Middagschotel.
1: 25 over 5, dat zou wel eens het moment kunnen worden waarop jij je avondeten wint. En het enige wat je daarvoor moet doen is de app erbij nemen. Want wij gaan je nu 3 stukjes uit heel bekende songs laten horen waar jij een link tussen mag zoeken.
2: Ja, die link die kan natuurlijk zitten in de uitvoerder, in de titel, in de boodschap van het nummer. Je kent het ondertussen wel al. Maar laat vooral als je denkt van ja, ik weet het, het even weten in de app. Wat staat er vandaag op het menu?

Welk woord zoeken we? De link 1 woord. Laat maar weten in de app als jij je avonddis wil scoren. En dan wordt het voor jou misschien wel A Wonderful Life.

0: De Dinky Toys. We gaan een dagschotel weggeven. Because your day will come. Misschien kan je nog wel snel je avondeten regelen via een showke. Jouw laatste kans dan. Wat is de link, hè?
1: Tussen deze drie songs.

0: Eén woord zoeken we. De app is je vriend.
1: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
3: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Vandaag extra goedkoop avond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Sean's Muziekcafé
8: met Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: 20 voor 6, dat is het moment waarop wij er altijd trakteren op een dagschotel. Eten op ons kosten. Klinkt goed. En dat kan ook als je de link vindt tussen de 3 fragmenten die we je hier elke dag voorschotelen.
2: De Sascha de Ridder uit Kruijbeke gaan een worp doen. Goedemiddag, vriend.
3: Goedemiddag, Sean. Goedemiddag, Link.
2: Eerst en vooral, ja, proficiat ook nog eens, Sascha, met ons Europees record pendelen, zoals Belgisch. Goed gedaan.
3: Ja, dankjewel, dankjewel.
2: Allee, ben je dagelijks lang onderweg naar het werk? Want eigenlijk weten we dat niet, maar...
3: Ja, zeker en vast. Allee, lang is relatief natuurlijk, gezien we het allemaal doen. Maar toch enkele rit 35 minuten, dus langer dan een uur in totaal.
2: Ja, dat is zoals bij mij. Dat is toch wel wat. En dan kan het des te beter smaken als er straks, misschien op onze kosten, eten op uw tafel staat te blinken. Goed, we zochten daarvoor de link tussen de volgende 3 platen. Laten we even overlopen wat we hoorden. Jij mag het ons vertellen. Wie zijn dit met welk nummer?
3: U2 met Sunday Bloody Sunday.
2: Dat zingen ze inderdaad. En dan de volgende, boys. Misschien iets moeilijker?
3: Die weet ik zelf niet goed. Ik heb het gebaseerd op de eerste en de laatste.
2: Oh, oké, okay. Dit is... Wel, ik zal het u dan zeggen. I'll enlighten you simple minds met Belfast Child. Maar de derde wist je dan wel?
3: Ja, dat was Zombie van de Cranberries.
2: Mm-hmm.
1: En wat is de link dan die wij zochten, Sascha?
3: Ierland.
2: Yep.
1: Ierland, volassen, dat avondeten is binnen. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van €50. Ik zou zeggen, geniet ervan. Smakelijk. En mocht je er vandaag naast gegrepen hebben, morgen de laatste kans van deze week.
2: Salut, Sascha.
3: Bye-bye.

0: Het weer met Erwin.
1: Yo Erwin, gisteravond had je het nog over terrasjes weer toen jou belde. Maar als we nu naar buiten kijken, gaat dat vanavond toch niet meer lukken, denk ik.
2: Ja, moeilijk hè. Veel wolken, af en toe valt ook wat lichte regen of motregen. Het zijn wel geen grote hoeveelheden. Momenteel zie ik op de radar wat meer motregen in de regio Genk. Maar ja, dat is niet het beste weer om een terrasje te placeren. Morgen doen we vandaag nog eens over. Dus veel wolken. En ja, niet al te veel zon. Misschien na de middag wat meer opklaringen. En er valt af en toe ook wat lichte regen. Het wordt wel wat zachter. Morgenmiddag, ondanks de vele wolken, temperaturen tot 23 graden. En dan vrijdag begint droog met zon. Maar dat blijft niet duren, want na de middag arriveren alweer meer wolken. En uiteindelijk gaat het overal regenen. Ook de wind steekt een tandje bij. Het weekend, dat is interessant. Dat wordt rustig. Droger, zonniger en vooral warmer. Zaterdag 23 graden. En kijk, zondag halen we nog eens de grens van 25 graden.
1: Hola, daar kijken we naar uit. Merci Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Jo, tot dan. Café. Nostalgie.

Vaya con Dios. En straks een vrolijke wereldhit die de ondergang bleek te voorspellen van de man die hem zong. Ouch, een beetje griezelig zelfs. En een topgitarist die bijna tot waanzin werd gedreven omdat hij dezelfde solo pakweg 200 keer opnieuw moest spelen. Perfectie met een stevig prijskaartje. De strafste verhalen achter de grootste hit straks bij Tony in 80s en 90s Heroes. Like

0: gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
2: Goedenavond, het is bijna 5:55. Het nieuws met Frankje Caljon. Natuurbranden worden in de toekomst beter aangepakt. Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om de grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Je hoort Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
3: De beste natuurbrand is de brand die niet ontstaat uiteindelijk. Daarom is het voorkomen heel cruciaal. En de minste rookpluim dat we zo snel mogelijk detecteren om te vermijden dat een grote natuurbrand ontstaat. We hebben vandaag de mogelijkheid om te doen met een camerasysteem, met slimme technologie, ook met drones, om zo snel mogelijk ook grenzen overschrijdend rookpluimen te detecteren en te vermijden dat daar branden ontstaan.
2: Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. Kotstudenten zonder een studiebeurs betalen komend academiejaar minstens 18.000 euro. Dat is zo'n 600 euro meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n 12.000 euro. Het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur- en leefkosten. We moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukt wel dat ze de intimidatie niet tolereren. Von der Leyen voegt er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland. En in de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is als een derde ritzege in de Vuelta. De Fransman Brian Coquard werd tweede en onze Jordi Meus nog knap derde. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigde uiteindelijk als vijfde. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider.
1: Nostalgie weer.
2: Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. 80s en 90s heroes.
4: Tony Telboom.
5: I'm so excited van de Pointer Sisters. De hit die jaren na het uitbrengen levens bleef veranderen. Hoe en waar deze plaat toen terecht kwam, dat hadden de Pointer Sisters zelf nooit kunnen bedenken. Eerst Survivor en ook Ini Kamodze.

0: Welkom voor weer nieuwe verhalen en vooral de grootste hits bij Nostalgie. Met straks Melanie C, maar eerst Pointer Sisters.
1: 80s en 90s heroes.
0: Dat waren drie dochters van een oerconservatieve dominee. Maar in 1982 lieten ze alle bijbelteksten varen. Met I'm So Excited, die debuteerde in de film Summer Lovers. Ja, die film die zijn we al lang vergeten. Behalve de soundtrack met grote namen als Prince en Elton John. En zelfs onze eigen Plastic Bertrand. Maar dus ook I'm So Excited van Pointer Sisters. De tekst over controle verliezen en uitbundig genot werd door critici als uitermate uitdagend bestempeld. De platenmaatschappij, ja, die geraakte in paniek en ze eisten dat de zussen de tekst zouden aanpassen naar iets bravers. Maar Anita weigerde. Ze vond dat vrouwen in de popmuziek eindelijk eens eerlijk moesten zijn over hun eigen verlangens. Het nummer bleef levens veranderen, ook ver na de jaren 80. In 1994 stapte een zenuwachtig meisje een auditieruimte binnen en zong uit volle borst dit nummer van de Pointer Sisters. Ze werd op slag aangenomen en de wereld leerde haar kennen als Sporty Spice. Zonder die gewaagde tekst van de domineesdochters hadden we dus misschien nooit van Melanie C gehoord. En zo wordt er weer een brug gebouwd tussen de 80s en de 90s. Je hoort ze na elkaar.
2: 80s en 90s heroes.

0: Down Under, een van de vrolijkste Australische hits ooit. Tenminste, zo klinkt hij. Want achter dat refrein zit een waarschuwing die jaren later akelig precies zou uitkomen. Zelfs voor de man die het zong. Een verhaal dat je nooit gaat vergeten na In Excess en Amy Grant.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
3: Jij leest dat?
2: Maar ik lees dat niet.
3: En bij meubels en zo?
2: Ook niet. Oh. Ik vind dat juist heel plezant als ze wel eens een puzzel ineens steken.
3: Zonder boekje?
2: Ja, ik had soms wel zo'n vijs over op tijd. Ik dacht, tja, we moeten die nog ergens in. Maar...
3: En die kast wiebelt dan een beetje of zo?
2: Niks jong, dat marcheerde allemaal top.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders. 80s en 90s heroes.

0: En straks ook nog een van de grootste van Bryan Adams.
1: 80s en 90s heroes.
0: 1981, de band Man at Work scoort een wereldwijde nummer 1 hit met Down Under. Iedereen viert feest, maar zanger Colin Hay zingt eigenlijk over de uitverkoop van zijn land en de vernietiging van de Australische cultuur door pure hebzucht. Maar de echte voorspelling, die volgt pas decennia later. In 2007 ontdekt de muziekuitgever dat de iconische fluitmelodie in het nummer lijkt op het oude Australische kinderliedje Kookaburra. Er volgt een miljoenenrechtszaak en de rechter die oordeelt keihard. Plagiaat. De band verliest een fortuin aan royalties. De man die de fluitpartij bedacht, raakt in een gitzwarte depressie en sterft niet veel later aan een gebroken hart. Een pophit die waarschuwde voor hebzucht en kapitalisme en daar uiteindelijk zelf door werd vermoord. De bittere voorspelling van Man at Work, Down Under.
2: 80s en 90s heroes.

0: Donald Fagen wilde voor de Nightfly maar één ding. Perfectie. Probleem? Zijn idee van perfectie betekende voor verschillende muzikanten en vooral voor één bekende gitarist bijna 200 keer dezelfde solo spelen. En ja, dat was nog maar het begin. Meer na Soft Cell en Joan Osborne.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, storing.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrast. Altijd
9: topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar...

0: wel zelf uitstappen, hè? Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in. Eurostar. Together we go further.
1: 80s and 90s heroes.

0: morgen vroeg, 7:15, dan kan jij weer Disneyland Parijs tickets winnen bij Sander en Veronique. Maar je hoeft natuurlijk nog niet te gaan slapen, want straks hoor je hier ook weer de grootste hits met Queen, 90s met Culture Beat, maar ook Shakira en Michael Jackson. Eerst trekken we nog samen even naar 1982.
1: 80s en 90s heroes.
0: Donald Fagen, gekend ook van Steely Dan, trok zich terug in de studio voor zijn eigen meesterwerk, The Nightfly. Maar als producer bleek hij een echte dictator. De beste sessiemuzikanten ter wereld werden ingevlogen, speelden de longen uit hun lijf, om vervolgens urenlang te moeten luisteren naar het geklaag en gezaag van Donald Fagen, die met zijn hoofd tussen de speakers mompelde dat bijvoorbeeld de drumslag niet vrolijk genoeg klonk. Hij was zo bezeten door perfectie dat hij voor één enkel nummer de tekst van 15 verschillende drummers letterlijk aan elkaar plakte, noot voor noot, omdat geen enkele menselijke drummer strak genoeg was voor zijn visie. Gitarist Larry Carlton, een legende, moest één enkele solo 200 keer opnieuw spelen. De sfeer die werd zo giftig dat technici huilend de studio uitliepen en muzikanten hun instrumenten kapot sloegen tegen de ruiten van de controlekamer. Het album werd een meesterwerk, maar na de release stortte Donald Fagen zelf volledig in. Hij kreeg een zware zenuweninzinking en het bleef 10 jaar lang doodstil. Achter dit gladde meesterwerk zit dus eigenlijk ook wel een beetje waanzin.
1: 80s en 90s heroes.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
3: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
4: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: 3 voor 7, ik ben Vrouwtje Kaljon. Het kotleven wordt al maar duurder. Kotstudenten zonder een studiebeurs betalen komend academiejaar minstens 18.000 euro. Dat is zo'n 600 euro meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n 12.000 euro. Maar het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur- en leefkosten. De dodental in Nepal loopt op tot meer dan 1200 na de zware overstromingen vorige week. Aan de Tibetaanse grens zijn intussen 21 doden geteld. In totaal zijn nog meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. De Nepalese autoriteiten konden nog maar 95 lichamen identificeren. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt intussen ook voor besmettelijke ziektes in de regio. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. De Fransman Brian Coquart werd 2e en onze Jordi Meus nog knap 3e. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigde uiteindelijk als 5e. In de stand blijft de Spanjaard Enrique Mas leider.
1: Nostalgie weer.
0: Het is bewolkt met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
7: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.

0: Mediatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop. Het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: 20 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobby Haaland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, Imoweb!
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
0: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
2: Jij leest dat?
3: Maar ik lees dat niet.
2: En bij meubels en zo?
3: Ook niet.
1: Oh. Ik vind dat juist heel plezant dat ze wel eens een puzzel ineens steken.
2: Zonder boekje?
1: Ja, ik had soms wel zo een vijs over op tijd. Ik dacht, we moeten die nog ergens in. Maar...
2: En die kast wiebelt dan een beetje
1: of zo? Niks, jong. Dat marcheerde allemaal top.
0: Luister ook morgen naar...

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...